een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Pleister op de wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Tekosiekom.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenhulp via de Flevo Gastvrije.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Da-da-da, da-da-da, da-da-da.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur... Pleister op de wonden met Jan en Truus Heerema.
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hardstyle Festival Defcon 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: even een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl.

Sierra was de mooiste vrouw van Steek tot Napoli. Daarom zong Jan de troubadour voor mooie Vera haast alle uren van de dag een melodie.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En die wordt gepresenteerd door hem.
4: Ja. Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
3: Dat vroeg ik om. Oh. Mijn naam is Jan.
4: Ja, maar dat hoorde ik niet.
3: Ik ben gepresenteerd door.
4: Nee, dat hoorden we niet. Maar maakt niet uit, ik ben er gewoon.
3: Heb ik in de gaten. Gelukkig.
4: En een muzikaal bloemetje. We gaan eerst een muzikaal reisje door Europa maken.
3: Heel leuk. Ja.
4: Ja, dan heb ik een greep uit de kast.
3: Ja, die heb ik al liggen naast me, zeg ik.
4: Ja, die heb ik al keurig neergelegd.
3: Een hele stapel.
4: Ons tweede uurtje na het nieuws. Dan hebben we een half uurtje duetten.
3: Juist.
4: En daar hebben we er ook weer een aantal van gevonden, hè?
3: Oh ja. Dat heb ik ervan.
4: Ja, goed. En dan als laatste half uurtje onze artiest van de avond.
3: Wat is vanavond?
4: Frank Sinatra. Daar ga ik wat over vertellen.
3: En ik ga die muziek draaien.
4: Goed zo. Maar zover is het nog lang niet, hè?
3: Nee.
4: We beginnen maar eerst met ons reisje.
3: Reisje, ja, precies.
4: En we beginnen vandaag?
3: In Spanje.
4: En daar, hoe kan het anders? Daar is Perret.
3: Ja.
4: Eén zomerhit, iedereen gek werd.
3: Die weet iedereen nog wel, denk ik.
4: Ja, ik denk het ook.
3: Als ik hem wat hoor een stukje, dan weet je het meteen al.
4: Ik was een meisje van een jaar of 10 en toen was dat helemaal in. Dus...
3: Dat nummertje?
4: Ja. Ja, was helemaal in Spanje. Werd het al heel vroeg gedraaid. Dus...
3: Oh, joe. Ja, ik wou net zeggen, ik dacht dat het veel later was dat het nummer bekend werd.
4: Nou ja, maar misschien hier in Nederland. Maar ik kon dat al uit Spanje.
3: Nou, wie weet. Ah, ja, dus, goed.
4: Zo is het. Ja, in 1971, hè. En toen werd hij helemaal in Europa werd die helemaal bekend, het nummer. Maar hij zong het daarvoor ook al.
3: Zo, dat zie je wel. Dat 71 komt wel bekend voor.
4: Ja, 71 is het wereldwijd eigenlijk gegaan. Kijk, en vroeger had je het natuurlijk niet, hè, dat het zo overal gelijk rondfladderde. Maar goed, hij maakte op 12-jarige leeftijd zijn muzikaal debuut op een kinderfestival.
3: Kijk eens aan.
4: Ja, maar dat deed hij niet alleen, hoor.
3: Nee, natuurlijk.
4: Hij was de helft van Los Hermanos Montenegro. Maar ja, dat singeltje, dat mochten ze opnemen, maar... Het was verder ook helemaal niet...
3: Niet bekend bij de mensen. Nee. Niet bekend.
4: Nee. Maar goed.
3: Goed, nou wat zullen we gaan draaien? Het bekende nummer dan van hem?
4: Ja. Borrequito.
3: Weet je wat dat betekent?
4: Nou, zeg het eens.
3: Kleine ezel.
4: Nou, kijk eens naar hem.

0: Que tú y más que tú. Que todo sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú. Y borequito como tú.
1: Que no sabe ni la voz. Borequito como tú. Yo sé más que tú.
0: Más que tú. Más que tú. Más que tú. Y más que tú y borequito como tú.
2: Als ik jou nou zeg, Jean, ik ga eerst zeggen dat we naar Frankrijk gaan. Goed?
3: Zeg dat maar eventjes.
2: Ja, we gaan naar Frankrijk.
3: Oké, gaan we naar Frankrijk.
2: En als ik dan zeg tegen jou, Jean-Philippe Smet.
3: Dat zegt me helemaal niets.
2: En als ik zeg, Johnny Holiday.
3: Ja, dat zegt me wel wat.
2: Ja, dat dacht ik al, hè.
3: Ja, dat zegt me wel wat.
2: Nou, dat was een zanger en een acteur, hè.
4: Dat is dezelfde.
2: Ja, dat is dezelfde, want Johnny Holiday is eigenlijk een pseudoniem. En die naam heeft hij eigenlijk aangenomen.
3: Ja.
2: Want zijn nicht had op het ogenblik een relatie met een Lee Holiday. Dus zodoende.
3: Omdat zijn nicht een relatie had?
2: Met een Lee Helle Holiday.
3: En dus heb je de naam Holiday genomen?
2: Ja, dus hij heeft, Smet, dat had ook een Nederlandse naam kunnen zijn. Smet.
3: Ja, dat kan.
2: Ja, dat kan. Maar goed.
3: Ik ken wel een Smit.
2: Ja. Hij was natuurlijk ook helemaal gek van Elvis Presley natuurlijk.
3: Ja, dat zit er wel in die tijd, hè?
2: Ja, en hij had natuurlijk ook dat rock'n'roll, hè. Dat hij was razend populair.
3: Ja, het heeft zelfs wel problemen gegeven, geloof ik.
2: Ja?
3: Ja. We hebben een concert gegeven in 1960, dacht ik.
2: Ja.
3: En dan liep het een beetje uit de hand. Zo erg zelfs dat gedurende enkele maanden een rockverbond verbod was van kracht in de Franse hoofdstad.
2: Dus hij mocht niet, meer rock'n'roll.
3: Hij mocht geen rock'n'roll meer zien.
2: In Parijs.
3: Nou, dat wil wat hoor.
2: Ja, zo is het. Hè? Maar goed, zullen we gaan draaien van
3: hem? Doe maar.
2: Mon pays, c'est l'amour.
3: En dat betekent?
2: Mijn land, het is liefde.

0: Nou, het is wel rock, hè? Tjonge,
1: ja, dat was het ook. En iedereen zei, ja.
0: Ja, tjonge, jonge.
1: En nog wel meer mooie nummers, hoor. Pour moi la vivre commencé. En dan maar
0: ja, ja, daar ken ik hem van. Ja, die nummer kon ik niet van, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat is...
0: Maar goed.
1: Nou goed, we gaan toch maar reizen.
0: Ja, we gaan van Frankrijk naar...
1: Groot-Brittannië.
0: En daar heb je ook een rock en roll popgroep.
1: Ja, ook een popgroep, hè. Rock en popgroep. De Beatles.
0: Ja, natuurlijk. Die ken je niet missen, hè.
1: Nee, nee. En die was actief van 1960...
0: Tot?
1: 1970 in de Liverpool, hè.
0: In 10 jaar?
1: Nou, dat moet hebben toch ze... langer zijn, toch?
0: Ja,
1: vind jij niet?
0: Denk ik ook wel haast. Maar
1: goed, ze zijn de best verkopende band in de geschiedenis.
0: Ja, dat...
1: Met een geschatte verkoop van, dat denk je.
0: Nou, ik weet het. Ja? Meer dan 600 miljoen platen.
1: Zo.
0: Wereldwijd. Daarvoor denk ik dat in 10 jaar tijd, dat is heel knap, hoor.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ze kijken nog wel, ze, ja, de deel treedt er nog wel eens van op. Hè?
1: Ja, die Paul McCartney, die nog wel, die zingt nog wel.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, verder, de helft is al overleden.
0: Ook dat, dat heb je toch, hè.
1: En eigenlijk, de basis, die komt van John Lennon vandaan.
0: Oh ja?
1: Ja, daar werd op een festival in Woolton in Liverpool, tussen de optredens van zijn groep, de Quarrymen. En daar ontmoette die Paul McCartney.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en enige maanden later kwam ook George Harrison mee. Dus een schoolvriend.
0: Ja.
1: En ja, omdat John Lennon eigenlijk te jong werd bevonden voor die groep. En Harrison was toen 14, Lennon 17 en McCartney 15 jaar oud. Dus ze waren al heel jong dat ze begonnen.
0: Ja, dat mag je wel stellen.
1: Ja, ja, ja.
0: Met een ondeugende haardracht.
1: Ja. Maar ja, ik had vroeger een Beatle-jurk.
0: Ik had een Beatle-haar.
1: Ja, maar daar liep iedereen mee. Maar een Beatle-jurk, die had ik moeten bewaren.
0: Ja, dat heb je niet gedaan natuurlijk.
1: Nee, zonde, hè?
0: Ja, zeker jammer.
1: En dat was ook een beetje pop-art. Een beetje zwart-wit.
0: Ja, ja. Dus, ja. Ik ken hem wel. Ja,
1: ja, nou ja, zo ging dat. Ja.
0: Maar goed, welke van de hoeveelheid nummers gaan we draaien van ze?
1: En weet je wat, zullen we daytrippen draaien?
0: Ja, dat is een dagtoerist, hè?
1: Ja.
0: Ja, een daytrip.

0: Nou.
1: Mooi nummer, hè?
0: Ah, zeker.
1: Jawel, vond het heerlijk, de Beatles.
0: Dat is meer mooie nummers.
1: Ja, ik stond niet zo te zwijmelen of zo was ik ook niet. Dat ik helemaal in katzwijm viel, dat ook weer niet.
0: Oh, weet je dat zeker?
1: Ja, dat was, weet ik wel zeker.
0: Nou.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ik ken je nog wel uit die tijd.
1: Nee, dat viel wel mee.
0: Als je zo'n jurkje aan had, nou. Maar goed, dat gaan we maar niet prijzen.
1: Nee, goed zo.
0: We gaan van Groot-Brittannië naar?
1: Ierland.
0: Dat is vlakbij, hè?
1: Ja, dat is niet zo ver weg. Dat is een paar uurtjes.
0: Maar ze hebben wel totaal andere muziek.
1: Ja, en vooral deze mensen.
0: Ja, hè?
1: Want dat vind ik echt muziek wat ook in die pubs, die echte Ierse pubs gespeeld wordt.
0: Ja.
1: Ja, dat vond ik wel leuk.
0: Echt bijzonder.
1: Ja. En bijzonder.
0: En wat hebben we daar? Daar vroegen ze maar op.
1: Nou, de Dubliners.
0: Ja,
1: en zo had je natuurlijk meer van die bandjes, hè, die dan ook dat speelden in de pub. Maar er niet natuurlijk de Dubliners die overal speelden.
0: Maar die gaan wij draaien namelijk.
1: Ja, die gaan we draaien.
0: Ja.
1: Ja. En het is eigenlijk een van de oudste en langst bestaande bands in de wereld.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is toch een prestatie?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Hoe weet je dat zo? Hoeveel jaar zitten ze er al?
1: Oh, we zijn begonnen in rond de jaren 60, 65, 67, zoiets. Ja.
0: Dus zo. Dat is wel een poosje terug, ja.
1: En eigenlijk pas in 2012 besloten ze ook om te gaan stoppen na 50 jaar.
0: Zo. Ja. We hebben gelukkig de opnames nog.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus die kunnen we laten horen.
1: Zullen we dat maar doen?
0: Ja.
1: De Vinkensweek.
0: Ja, en dat is vertaald Vinkens Waken.
1: Ja.
0: Ja, ze schrijft hetzelfde, alleen spreekt het anders uit.
1: Ja. Kan het ook niet helpen.
0: Ik ook niet. Finnegan lived in Walken Street. A gentleman Irish, mighty odd. He had a brogue, both rich and sweet. And to

0: Nou, vind je het niet gezellig?
1: Ja, het is gezellige muziek.
0: Ja, hè?
1: Ja, het zit ook zonder meer.
0: En dan een pintje bier erbij.
1: Een pint of bier. Ja,
0: ja, daarom. Ja. Dat. En dan zit je gezellig met al die mensen in de...
1: In die pub.
0: Pubs.
1: De langste kant zit je allemaal. Ja, dat is wel heel vreemd.
0: Echt heel leuk. Ja. Maar goed, genoeg. We gaan naar België.
1: Ja. Oh, daar is Laura Lien, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja. Dat is ook een pseudoniem, hè?
0: Ja, hoe dat zo?
1: Ze heet Sabrina Tak.
0: Oh.
1: En ze is geboren in Adrooid. 18 juni 1967. 76. Zegt verkeerd op.
0: Ja. Jawel.
1: En een Belgische zangeres. In Vlaanderen, in West-Vlaanderen komt ze vandaan.
0: Ardooien heet dat, de plaatsje ook. Ja, ik weet niet precies waar het ligt, hoor.
1: Ik ook niet. Maar ik weet wel dat ze bekend staat als de slagerkoningin.
0: De slager.
1: Ja, er staat de slagerkoningin.
0: Ja, slager. Maar
1: ja, is een beetje, weer,
0: dat, ja, dat is weer Duits eigenlijk, hè?
1: Ja, daarom. Het is een Nederlandse. Het is een Nederlandstalig. Want... Ze hebben allemaal ook een aantal Nederlandse liedjes. Je hebt me duizendmaal belogen. Was dat bekend? Ze is bekend geworden.
0: Ja.
1: Ja. Dat is vertaald uit het Duits.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben er een ander liedje van. Dat ik niet weet, dacht niet dat dat vertaald was.
0: Nee.
1: Twee gitaren aan zee.
0: Nou, ook wel gezellig.
1: Dat
0: een beetje
1: goed,
0: warm, he? Deze reis om aan de zee te gaan zitten.
1: Ik heb het water in.
0: Ja, oh ja, dat is zo. Nou, twee gitaren aan zee.

0: Nou.
1: We gaan toch weer naar Nederland.
0: Twee gitaren.
1: Ja, was wel een mooi, leuk nummertje, vind ik dat.
0: Toch wel, hè?
1: Ja hoor, ah. Vind ik wel. Nooit, ja.
0: Ik heb een melodietje overigens.
1: Ja. Er zijn er wel meer.
0: Die een melodietje gebruikt hebben, jazeker. Ja. Hey, we komen in Nederland terecht. En...
1: We gaan, en daar zien we Danny Vera.
0: Juist.
1: Yeah. Maar hij heet ook eigenlijk zo niet.
0: Nee.
1: Hij heet eigenlijk Danny Polvliet. En hij komt uit Middelburg.
0: Zeeland.
1: Ja, ja dat klopt.
0: Ik, dat weet ik. Ja, maar dat weet ik wel.
1: En daar in 1999 vormt hij zijn eerste band. En die heet Tilldown.
0: En in 2000.
1: Ja.
0: Daar woont hij de Zeeuwse Belofte. Vandaag Zeeland.
1: Won hij daar mee?
0: De grote prijs van Nederland.
1: Zo.
0: Gewonnen. Maar hij is verder nog met meerdere nummers terechtgekomen.
1: Ja, en weet je waar hij eigenlijk ook met de single My Confession uit 2003...
0: Ja?
1: Behaalde hij de eerste plaats in de Turkse hitparade.
0: Dat is ook een kunst op zich.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat iedereen dat mooi vindt dat je dat doet.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed...
0: Nou ja, we gaan niet zo lang te praten erover.
1: Nee.
0: Hij is hartstikke bekend tegenwoordig helemaal met zijn rollercoaster.
1: Ja.
0: En wij hebben nu...
1: En echte Nederlands.
0: Ja, precies. Zijn het je ogen?
1: Zijn het je ogen, ja.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Ja, ja dat mag je wel zeggen. Hè?
2: Ja, ik heb weer voor die kast gestaan. Ik heb weer een stuk of 10 cd's eruit gevist.
1: Willekeurig.
2: Willekeurig. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Nou, zo willekeurig is het niet hoor.
2: Waarvoor niet?
1: De nummers zitten achter elkaar. Je hebt gewoon 1 greep gedaan.
2: Ik heb gewoon een heel pakket gepakt.
1: Ja.
2: Klaar.
1: Ja. Goed, nou dan gaan we ervan draaien.
2: Nou,
1: dan
2: beginnen we met Mel, met Absolutely Everybody.
1: Ja.
2: En daarna Fraser met When Will I Be Famous.

0: Die zou ik echt niet kopen.
1: Even stil, want ik heb ze opgenomen op een cd, op een sticky.
0: Oh?
1: Voor in je auto.
0: Oh, nou, dankjewel.
1: Onder het rijden. Dan kun je een beetje de deinen.
0: Oh ja, gaat mijn auto zo heen en weer zo. Bloop, bloop, bloop.
1: Ja, dan denken ze wat anders van je.
0: Zullen we niet doen? Nee, doe maar niet. Laat maar.
1: Ja.
0: Hé, hey, we gaan naar Alan Clark.
1: Juist.
0: Met This Ain't Gonna Work.
1: Juist.
0: En David de Taffaré met Summer Love.

0: Dat vond ik wel weer een gezellig dingetje, hoor.
1: Ja?
0: Nou ja, dat okay. Neem ik wel mee.
1: Ik wil meenemen een beetje stikjes voor je auto.
0: Prima, dankjewel. Hey, we gaan naar Marco Verriet met De Ware Liefde.
1: Juist.
0: En daarna Direct met Johnny.

0: Ja, je mag weer.
1: Dat heb je ook opgenomen voor me, zeker?
0: Nee, dat was je vergeten in te drukken, maar ik kan hem straks nog wel dus reproduceren voor je.
1: Weet je, en dan gaan we nu naar Lee Ann met Pop de Sherry.
0: Die ga ik wel opnemen natuurlijk.
1: En Dos Palamos Negros met Don't Wanna Go Home.

0: Je hebt vandaag wel een discogreep te pakken gehad, hè?
1: Ja,
0: hè? Jeetje, Mina.
1: Ach, is ook weer eens wat anders.
0: Nou, de disco.
1: En dan gaan we Franklin Brown en Maxine met Steeds Weer.
0: Oh ja? Dat betekent niet.
1: Nou,
0: we gaan naar het nieuws.
1: Ja, is het al zover?
0: Ja.
1: Jeetje, de duurtje is weer omgevlogen.
0: Ja, het is nog maar 20 seconden.
1: Ja, nou ja, vooruit dan. Dan zou ik zeggen, tot na het nieuws.
0: Tot na het nieuws. En dan komen we met duetjes, hè?
1: Ja.

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik zou zeggen welkom. Welkom bij ons muzikaal bloemetje van het tweede uurtje. Mijn naam is Trus.
2: Mijn naam is Jan.
1: Ja, en we gaan zo dus een half uurtje duetten draaien.
2: Juist.
1: We hebben weer een leuk aantal, hè?
2: Ja, ik heb er genoeg.
1: En het laatste half uurtje, half 10 tot 10 uur, hebben we onze artiest van de avond.
2: Precies.
1: En dat is Frank Sinatra vanavond. Daar ga ik wat over vertellen.
2: En ik ga die muziek draaien.
1: Maar zo lang ver is het nog lang niet.
2: Nee, nog een half uurtje verder.
1: Nou, waar beginnen we mee?
2: Mykonos, Frank Emanuela.
1: Oh, en ik heb de Katie Melua en Eva Cassidy met What a Wonderful World. MUZIEK

We gaan verder met Yoesoe Nadoor, met Nena Cherry, met 7 Seconds. En daarna Maren Morris en Ryan Hurd met Chasing After You.

0: Ja, dan gaan we naar de volgende.
1: Ja, wanneer heb je nog meer uitgekozen?
0: Ik heb Dolly Parton met de Charlie Daniels Band. Samen zingen die Daddy's Old Fiddle.
1: En daarna Jan Smit met Damaru met Tuintje in mijn hart.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Frank Sinatra. Frank Sinatra werd geboren als stellig uit een Italiaanse familie in Hoboken in New Jersey. Op een sneeuwwitte dag op 12 december 1915. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Hij was enig kind en werd op school vaak uitgescholden voor salami en spaghettivreter. Zijn moeder die wilde dat hij verder zou leren en hij liet zich inschrijven op de Drake Business School. Maar in die dagen zong Frank al. Zijn ambities begonnen zich te vormen en besteedde hij het merendeel van zijn tijd aan het uit zijn hoofd leren van liedjes die hij op de radio hoorde. We gaan luisteren naar Come Fly With Me en From This Moment On.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Frank Sinatra boorde alle mogelijkheden aan om te zingen. Hij begon met 3 vrachtwagenchauffeurs een bandje, maar dankzij zijn moeder, die lid was van de Democratische Partij in New Jersey, kreeg hij een vaste baan in een rustic cabin aan Route 9 West, nabij Alpine. Op 4 februari 1935 trouwde hij met Nancy Barbato. Frank had haar gewaarschuwd dat hij veel weg zou zijn, maar ze heeft gezegd dat ze hem nooit in de weg zou staan. Een belofte die ze tot en met een bitter eind zou volhouden. In de zomer van 1939 bood Harry James, die trompetist was bij Benny Goodman, hem een baan aan als vocalist voor $75 per week. En op 30 juni 1939 trad hij voor het eerst op in de Hippodrome Theater in Baltimore. In 1939 maakte Frank Sinatra zijn eerste plaat met nummers From the Bottom of My Heart en Melancholy Mood. Maar door de vele problemen met Harry James Band veranderde hij en werd vocalist bij Tom Dorsey. We gaan luisteren From the Bottom of My Heart en Melancholy Mood.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Frank Sinatra. Zijn vrouw was in verwachting. En op 8 juni 1940 wordt Nancy Sandra geboren. Frank had vele teleurstellingen bij Tom Dorsey. Ik zou felle vol kunnen schrijven over zijn leven als zanger, danser en als acteur. Want hij heeft met veel zangers en acteurs opgetreden. Onder andere met Bing Crosby en Grace Kelly in High Society, Cary Grant in The Pride and the Passion, met Gene Kelly in Anchors Away en met Montgomery Clift en Burt Lancaster en Deborah Kerr in de prachtige film From Here to Eternity. En met Dean Martin en Bob Hope, Ava Gardner en nog vele, vele anderen. Frank heeft ook met vele orkesten gewerkt. Onder andere Harry James, Tom Dorsey, Benny Goodman en Glenn Miller. Zo veranderde hij ook van met zijn huwelijken. Na Nancy Barbato trouwde hij met Ava Gardner, Mia Farrow en Barbara Marx. Frank Sinatra kreeg van een producent in Hollywood te horen: je moet erachter komen welke Sinatra je zoekt. Hij die de mensen neerslaat of de man die de mensen opbeurt. My Way, zijn beroemde zong die hij over ons gepikt had, werd beroemd over de hele wereld. Op 14 mei 1998, op 82-jarige leeftijd, kwam een einde aan zijn turbulente leven. Ja, maar zijn songs zijn eindeloos. We gaan luisteren naar I Like to Lead When I Dance en Downtown.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik toch natuurlijk dat u weer thuis bent. Hè, volgende keer.
2: Zeker weten.
1: U kunt in elk geval wel morgenochtend naar onze herhaling luisteren van 8 tot 10.
2: Ja, precies.
1: Ja?
2: Dezelfde tijd als nu, hè?
1: Ja,
2: alleen dat is morgens
1: vroeg. Alleen morgens vroeg natuurlijk.
2: Maar daarna komt dan de herhaling van...
1: Wij wachten op de dokter, hè?
2: Ja.
1: En de smiddags de herhaling van Fred's Music Mix.
2: Ook dat nog een keertje.
1: En s'avonds is de muzikale vaart.
2: Ook. Er. Een nieuw live programma.
1: Dus dat komt allemaal goed.
2: Helemaal voor elkaar.
1: We hebben in elk geval het programma weer met veel plezier gemaakt. En ik hoop dat u er weer een beetje van opgevrolijk bent.
2: Ja, dat hopen we ook een beetje.
1: Tuurlijk, hè.
2: Want het is toch wel een bijzondere ster, die Frans Sinatra.
1: Ja, het is apart.
2: Hij is heel apart. Ja, heel apart. Dus maar, dat mag je wel zeggen.
1: Maar goed. Zijn dochter Nancy, hè, die horen we nog wel vaak.
2: Ja, die vind ik eigenlijk wat minder apart, maar die vind ik wel mooi om te horen.
1: Ja hoor. Dus.
2: Ja, dat is ook mooi voorgebracht door hem. Goed. Nou ja, wij gaan langzamerhand afscheid van u nemen. Hè, we hebben zo meteen nog een nummertje te gaan.
1: Oh ja, die hebben we ook nog, hè? Eentje.
2: Ja.
1: Night and Day.
2: Die gaan we nog draaien.
1: Ja, die vond ik wel leuk. Okay. Die denk ik, hè? Want nou, nacht.
2: Wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: Ja.
1: Dag.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
5: Goedemorgen, zonneschijn.
6: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
5: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
6: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Klassieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, welkom bij Wij Wachten op de Dokter. We zijn er weer, met z'n drieën.
2: Ja, zo is het.
3: Ja. Goedemorgen.
2: Jan Veniga zit naast mij.
3: Ja, naast mij zit Jan van Heunen.
2: En tegenover ons zit...
1: Peter Bakker.
3: Nou, gezellig.
2: Zo is dat, ja. We zijn er weer.
1: Ja. Mooi. En we gaan nu met z'n drieën weer bezighouden totdat de dokter komt. Of mocht hij of zij niet komen, of niet meer komen. Dan gaan we lekker blijven luisteren. Want we blijven u bezighouden met gevarieerde muziek. Die we draaien
3: in
1: blokjes van drie.
3: Ja.
1: Precies. En we openden deze aflevering met 76 Trombones. Uitgevoerd door de Royal New Zealand. Is Nieuw-Zeeland eigenlijk een koninkrijk?
2: Als sla je me hartstikke dood.
1: Ik nou, dat doe ik niet. Nee, dan moet ik door die ruit heen slaan. Dat gaat helemaal niet goed komen.
2: Nee,
3: dat is
2: zo.
3: Geen twee uur wachten daarmee.
1: De Royal Nieuw-Zeeland maakt natuurlijk wel deel uit nog van het Britse koninkrijk, hè?
3: Ja. Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel. Maar goed, allemaal onzin waar we nu over hebben. De Royal New Zealand Air Force Band, die was het, die dat uitvoerde.
3: Heb je ze kunnen tellen?
1: De trombones?
3: De trombones?
1: Nou, zoveel zaten er niet in, hoor, volgens mij. 76. Nee, zo groot is die band niet. En we gaan maar gauw verder met muziek, want anders gaan we rare dingen lopen roepen.
3: Dat moeten we niet doen.
1: Zeker niet. Het is tijd voor deze.
2: De opkikker van de maand.
1: Oh, dit is de lange.
3: Helemaal goed.
1: En de opkikker van de maand is van Tom Hadley. Tony Hadley. En zijn uitvoering van Sea of Love.

0: Ja. Wat bijna niemand weet, is dat hij begonnen is in Circus Circus.
1: In wat?
0: In het groepje Circus Circus. Oh, dat weet bijna niemand.
1: Nee.
0: Nee, maar dat weet ik wel.
1: Oh,
0: want hij, dat groepje is toen ooit bij ons in de winkel geweest. Hebben ze voor de winkel hebben ze opgetreden. En er was Nielsen zat erbij.
1: Okay.
0: En ja, dat is wel heel leuk om dat eventjes te memoreren. Ja,
1: dat is zeker zo. Dan doen we er even de vogeltjes achter. Maar je hebt het allemaal al verteld.
0: Ik heb het allemaal al verteld, dus ja.
1: Ben ik weer te laat natuurlijk. Het is
2: of hij was op tijd.
0: Ja.
1: Ja, dat wel, maar ik was te laat.
2: Ja, maar daar gaan we niet over hebben.
0: Nee.
1: Jawel,
0: nee, en daarvoor hadden we natuurlijk How Do You Do? Van Sjoukje van het Spijker, Later Smit en Willem Duin.
1: Ja, gewoon Maarten McNeil mag ook.
0: Ja,
1: dat wilde jij zeggen.
0: Je vult me weer gewoon aan, zie je?
1: Zo ja, maar dat komt omdat het hier stond.
0: Toch wel.
1: Ik denk, waar haal je die nou weer vandaan, die twee? Joh. Maar zo heten ze inderdaad. Hè.
0: Ja. Nou, en wat hadden we daarvoor ook alweer?
1: Een Joop zit te kijken, die denkt van, waar hebben die luinen allemaal wel?
2: Nee,
1: dat is allemaal.
2: Mijn hoofd draait in de ronde.
1: Goed zo. Dat wij dat weten.
2: Ja, hartstikke leuk, joh. Hartstikke gezellig.
1: Nou, Tony Hadley hadden we daarvoor met de opkikker, hè?
0: Ja. Daar
1: proberen we u een klein beetje mee op te kikken. Het is helemaal niet zo dat dat dit is een troetelschijver of een alarmschijver of een treiterschijver. Had je ook nog, hè?
0: Had je ook nog vroeger, ja.
1: Van Noordzee. Dan kwam ik die jingle van tegen. Toen denk ik van dat mensen daar naar geluisterd
0: hebben. Ja, dat was toen zo, hè?
1: Maar dat was toen zo. Sea of Love was dat zijn uitvoering van Tony Hadley. En Tony Hadley, die kennen we natuurlijk van Spandau Ballet.
0: Zo is dat.
1: We hebben dat ook maar weer verteld.
0: Ja.
1: We gaan moest jij nog wat vertellen, Joop, of niet?
2: I am flabbergasted.
1: We gaan naar...
3: Wat zeg je? Wat recht?
2: I am flabbergasted.
1: Ja, nee, we gaan naar... We gaan weer even een reisje maken door Nederland. We beginnen in Zeeland. Dan gaan we naar Twente en we gaan naar Drenthe.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, toch?
0: Ik ben heel benieuwd wat we weer te horen gaan krijgen.
1: Hier zijn ze.

0: Nou, Joop zei net al, weinig dansen is een plaghut.
1: Ja, dat moet je niet doen. Ja.
0: Want ik roep altijd, als ik denk, nou, het is een quickstep, even varier, maar ja, dat is een plaghut.
2: Dat kunnen daar wel shaken.
0: Dat kunnen daar shaken, inderdaad.
2: Maar het is geen varier, maar 1-1-2.
0: Maar een lekker potje koffie kun je daar wel zitten.
2: Ja, dat is waar. Ja, daarom kun je ook niet variëren, want er staat op tafel.
0: Okay, ja,
1: dat is ja dan goed. Valt het om.
2: Ja, dat gaat niet goed in die plaghut.
1: Geen koffie. Dus. Hey Country uit Drenthe was het, hè? Die, de Olde Plaghut van Ali Gouret.
0: Overvlakke, nee, dat is
1: wat anders. Nee, dat is weer een andere. Dat ligt wat hoger. Dan had je ook nog als het koffiebotje pruttelt met O omlaut. Dat moet ik wel even zeggen, want anders je hoort het verschil natuurlijk niet, hè?
0: Nee.
1: Zeker niet dat ik het uitspreek. Ja, Ben ten Donkelaar was dat. En Saskia Visser uit Zeeland met Ik von lest op zolder. Dat doet een beetje denken aan de Zuiderzeeballade. Ik ja, vond op zolder een fotootje. En wie waren dat allemaal? Nou, dat was je familie.
0: Ja.
1: Dus het zou bij mij ook zomaar kunnen gebeuren. Ja. Dat je in één keer op zolder dat je in één keer foto's tegen. Geleuter allemaal. Jongens, we gaan hiernaar.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Jij mag het vertellen.
0: Mag ik het vertellen?
1: Ja.
0: Ik vind het wel heel leuk. Mijn dochter heeft een eindje ingestuurd. Speciaal voor de kinderen hier in het ziekenhuis. Aangevraagd door mijn kleindochter. Rain. En die is helemaal gek van Disney. Disney Parijs vooral. En ze vroeg aan het nummer The Future's Starting Right Now van Disneyland Parijs. Speciaal voor Rain.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, vooruit dan maar.
1: Ja, nee? Dat was je dus.
0: Nee, ik vind het een vreselijk nummer. Oh, sorry. André Hazes junior met Leef. En ja, het is toch wel aardig, toch? Een beetje een feestje.
1: Ja, dat was een eerste groot hitje. Hè?
0: Ja, dat wel.
1: Eigenlijk.
0: Ja. En daarvoor Roses Are Red, Violets Are Blue van John Carroll.
2: Ja, en Roses Are Red, dat is eigenlijk een liefdesgedicht. Een kinderrijmpje.
0: Oh ja?
2: Ja. En dat is van de Route Volkssong. En dat is een nummer uit 19... Geen idee. Maar het heeft meerdere humoristische en paradistische... Wat allemachtig.
1: Wat een moeilijk woord.
2: Het heeft meerdere humoristische en parodistische varianten voortgebracht.
0: Ja, ja.
2: Ik wist niet dat het überhaupt met een gedicht te maken had.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet wel dat Bobby Vinton had, geloof ik ook. Ja.
1: Roses are red, violets are blue.
0: Ja.
2: Is dat dus, niet degene die het uitgebracht heeft?
0: Ja, die heeft het ook uitgebracht, ja.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, en daarvoor hadden we een verzoekplaat. En dat, ja. Dat was een verzoekje van...
1: Van Rain. En Rain. Speciaal voor de zieke kindertjes hier in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En dat was een nummer van... De cast van Disneyland. The future's starting right now.
0: Ja.
1: En ik hoop dat ze hard meegezongen heeft.
0: Ja,
1: ongetwijfeld. Ja, dat denk ik.
0: Ja, heel hard meegezongen. Hebben wij niet gehoord.
1: Nee.
0: Dat is dan weer een beetje jammer, hè?
2: Dan horen we volgende week wel.
1: Misschien wel.
0: We gaan nog een keer naar...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En nou hoop ik dat alles goed gaat.
1: Dat hoop ik ook. Maar goed, ga ik eerst er wat over vertellen?
0: Ja, vertel jij maar.
1: Nou, fijn.
0: Ja, ja.
1: Want uiteindelijk is deze ingezonden door Harriet. En ik denk dat ze dat speciaal voor mij gedaan heeft. Maar ook voor de zieke mensen hier in het ziekenhuis natuurlijk. En voor het verzorgend personeel. Want het is ook wel heel belangrijk om dat eventjes te noemen. Maar we hebben gisteravond even naar Epic gekeken van Elvis Presley. Nou, het is een geweldige film. Sowieso om te zien qua... hoe heet het? Beeldkwaliteit, qua geluidskwaliteit. Het is echt grandioos.
0: Ben je in de
1: Nee, ik heb het thuis.
0: Oh?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is illegaal. Dat moet je nog niet vertellen.
2: Jaloers makkelt, hè? Jaloers makkelt. Ja.
1: Maar uiteindelijk, het einde van het liedje, als ik dat gezien heb, de man die deed af en toe deed hij 3 shows op een dag in Las Vegas.
0: Oh, ja.
1: Dus dat de man niet oud geworden is, ik zei het gisteren ook tegen mijn vrouwtje, ik zei, dat kan niet anders.
2: Mm.
1: Hij heeft gewoon 3 keer geleefd, denk ik. Het is onvoorstelbaar wat een power, wat een energie die man had op het toneel. Zal ongetwijfeld al met uppers en downs gemaakt, te maken gehad hebben, hoor. Gerust wel. Maar de man had gewoon niet oud kunnen worden. Echt niet.
0: Nee, echt niet een matinee deed en dan een vroege avond en een late avond.
1: De man. Ongelooflijk. En vol power, hè? Ook als je met nummers bezig was, dat hele lichaam dat bewoog. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Nee, er ging echt wel wat bij me open gisteravond. Ik was al behoorlijk fan van hem, maar dit maakt toch
0: wel weer. Nou, helemaal. Ja.
1: Ja, dit maakt echt wel een
0: heel veel. Je voetballers die dan na 14 dagen weer een wedstrijd moeten doen. Dus, daar ben ik veel te moe voor.
1: Dat maar goed.
0: We gaan naar een verzoekje die speciaal voor jou is aangevraagd.
1: Ja, van Elvis Presley. En het is American Trilogy. Vind ik ook een heel mooi en prachtig nummer. Vooral door hem gezongen. Uit Aloha from Hawaii.
4: Oh, I wish I was

0: Don't worry, be
1: happy. Ja. Ja, dan moet je nog hoesten ook.
2: Ja.
1: Het is allemaal wat, joh. Nou,
2: net zo spontaan is dat een lampje al ging.
1: Nou, dat lampje ging ineens aan. Je denkt van, hoe kan dat nou? Maar dat kwam omdat ik dat schuifje omhoog deed.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Oh, ja, daar zijn ze hoor.
2: Ja, daar zijn ze.
1: Trompetters van, hoe heet die ook weer? Herb Alpert.
2: Herb Alpert?
1: Ja. Die gaat ons naar het nieuws van 11 uur brengen, want dat was weer de laatste. Hè? Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin in het eerste uur. Hè?
2: Ja, we hebben nog een uur. Hè?
1: Ja, we hebben nog een uur. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Moeten we de rest ook vertellen wat het was of niet?
3: DJ Loves a Bad, hè, van
1: Fleetwood Mac.
3: Vertel me, Joop.
2: Ja.
3: Kan nog even. Moet je opschieten.
2: Dat is een nummer van de Amerikaanse muzikant Little Willie John. Het werd uitgebracht in 1955 al.
3: Ja.
2: Op single. En in 1968 werd het gecoverd door de Britse band Fleetwood Mac. Die hun versie op 30 augustus van dit jaar op single uitbrachten.
1: Nou. Nee. Nou.
3: Okay. Dat was nog met Pete Green. Peter Green. En, want je hebt twee Fleetwood Macs, hè?
2: Oké. Okay.
3: Ja. De ene met Peter Green. Dat is de bluesperiode. En later met Stevie Nicks en
1: Christine McVie.
3: Christine McVie, John McVie.
1: Ja,
3: en hoe heet je allemaal ook? Cunningham?
1: Ja, zoiets. Ja.
2: Nou, ik hoor ook al. Ik ga koffie halen.
1: Ja, maar even koffie halen. We zijn zo bij je terug. Tot zo.
3: Tot zo meteen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als ik het geweten had, had ik de lange versie genomen. Ja. Als je alles van tevoren weet. Ja. Maar goed, dit was gewoon de single-uitvoering van Don't Let Me Be Misunderstood. Er zijn ook twee uitvoeringen van, hè? Eentje met een fade-out en eentje met da-da-da-da-da-da-dam. En dan is die afgelopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik vind dat zo stom. Waarom is dat dan weer gedaan? Nee, ik heb altijd de verkeerde gekocht, hè? Dat heb ik met... Maar goed, Don't Let Me Be Misunderstood. Dat is de cover die we deze lente doen. En deze keer dus de uitvoering van Santa Esmeralda. Featuring Leroy Gomez. Staat er niet bij, Joop, maar dat wist ik toevallig uit het hoofd.
3: Ja, ik snap het. Ik heb hem helemaal door, joh.
1: Maar dat komt omdat ik die plaat ook gekocht heb, hè? Dan weet ik dat.
3: I am flabbergasted.
1: Nee, helemaal niet. Dat doen we helemaal niet.
3: Dit is mijn jingle.
1: Volgende keer weer een andere. Jan van Eunen.
2: Peter Bakker.
1: Joop Veninga. Nou, wij riepen jou in koor.
3: Hey. Ja, niet dan.
1: Hey. Met z'n drieën zijn we weer bij u tot 12 uur om samen met u te wachten op de dokter. En zoals gezegd, mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan gewoon lekker blijven luisteren. Want, en toen zei niemand wat.
2: Morgen is een morgen zonder zorgen, toch?
1: We draaien plaatjes in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. En we hebben tegenwoordig een ander item. En dat heet dan zo.
4: Drie, dan één.
1: En dat
4: deze keer...
1: Oh ja, dat zei ik ook zelf nog. Ja. Hè? Deze keer. Het is al zo lang geleden. Nee. Rob de Nijs heb ik klaarstaan. En we gaan er gewoon... Oh, dit is wel een hele korte.
2: Ja.
3: Nou, dat kan.
1: Zie je, ik ben het gewoon helemaal kwijt. In ieder geval, Rob de Nijs hebben klaarstaan. Daar gaan we er drie van draaien, achter elkaar. En we beginnen in 1900 en, wat was het, 63, 61? Wat was het
2: ook weer?
1: In ieder geval van het begin van de jaren 60.
2: Ja.
1: En we gaan door naar, het lijkt de olifant.
3: We gaan in ieder geval naar mooi weer toe.
1: We gaan ook naar mooi weer toe. Ja, ook dat. Nee, we gaan gewoon lekker alle drie achter elkaar luisteren. En aan het eind daarvan vertellen we misschien nog wel eens wat. Ja. Dit is in ieder geval Rob de Nijs samen met de Lords en Ritme van de Regen.

0: Nou, dat waren ze weer. Genoten hebben we. Rob de Nijs was het. Deze keer de 3 van 1. En we eindigden met het einde van Misschien. Dat is uit 2015, denk ik zo ongeveer. Dus deze eeuw. Daarvoor gingen we naar 1900 in, ergens in de 70. 73? Ja, hè? 73. Jan die knikt. En die weet dat allemaal, hè? Het werd zomer en daar weer voor, uit de jaren 60, zijn een van zijn eerste hits, Ritme van de Regen, van Rob de Nijs, toen nog samen met de Lords.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en het waren alle 3 covers.
1: Ja, maar hij heeft al heel veel gecoverd.
0: Hij heeft heel veel gecoverd.
1: Net zoals het André Hazes, die was ook een meester coveraar.
0: Ja.
1: En maar ik vond hem qua teksten toch wel wat beter.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Wat intelligenter.
1: Ja.
0: Nou, dat mag je niet zeggen. Nee,
1: maar kijk, die Hazes had gewoon een doorleefde stem. Dat was echt een volkszanger.
0: Ja, ja. Oh ja, dat zeker. Maar in
1: echt
0: ieder geval...
1: een smart lappenganger.
0: Ik wilde nog wat vertellen over die... ik ben het kwijt nu.
1: Ah.
0: Oh ja.
1: Oh.
0: Het werd zomer. Dat is mijn favoriete nummer, hè?
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou, je hoort het liever van Peter met de Pukkel, toch?
0: Ja, ik hoor het liever van... Dat is origineel. En dat is Duits en dat versta ik niet zo, hè? Nee. Ja, je hebt soms wel eens van die nummers... Daar is iets... Toen dat nummer op de radio was of wat dan ook... Is er iets gebeurd en dat is in je onbewustheid... Is dat erin geslopen. En daardoor begin je iets niet leuk te vinden.
1: Dat kan.
0: Heb jij dat niet?
2: Nou, niet. Nee, ik heb dat niet. Nee. Want ik... Ik ben ook niet zo muzikaal als dat jullie zijn. Ik vind muziek vind ik hartstikke mooi. Alleen hard rock vind ik helemaal niks aan.
0: Nee.
2: En de Rolling Stones.
1: Oh, dat vind ik leuk.
2: Ik vond er echt helemaal niks aan. Okay. Ik was echt een Beatles fan.
1: Ik vind het leuk. Ga ik een rockprogramma maken.
0: Hard
1: rock.
0: Ja, nou, dat kan leuk worden. Dat soort dingen. Helemaal.
1: Ja. Oh, hey. Joop, heerlijk.
0: Hey, we gaan even naar iets anders. We gaan naar Jan Preston en de 12th Street Wreck.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: waren we toch even terug in het klaslokaal met hier met zo'n spiegelbol.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die klasavondjes die uit. Ja, sorry. Easy Living was dat van Uriah Heep. Vond het toen geen moer aan.
1: Ik vond het altijd geweldig.
0: Ja? Ja. Ik weet het niet.
1: Ja, ik had ook de LP's.
0: Had ook de LP's?
1: Ja, had ik ook. Oh. Dit kwam van Demons and Wizards uit 1972. Oh.
2: Maar met zo'n naam kun je alleen maar hardrock. Uriah Heep. Maar kun je alleen maar hardrock maken.
0: Het is in 19... hoe heet het? Dit ging niet helemaal lekker. Ja, sorry. Ik was even afgeleid. Maar ja, je kan alleen maar harder ook maken dan met zo'n naam. Uriah Heep.
2: Ja. Ja.
0: Easy Living. Nee, ik vond het wel leuk.
2: En daarvoor hebben we geluisterd naar The Beach Boys met Surfing. En dat is een Amerikaanse rockband die in 1961 is opgericht door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. Samen met hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine.
1: Jardine.
2: Whatever.
1: Flabbergasted ben ik.
0: Hoe dat maar nou weet.
2: What's in the name?
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen?
1: En toen was het stil.
2: En toen was het stil. Ging dan gaan niks, we verder met...
0: Ging je niks meer vertellen?
2: Ik heb niks te vertellen. Ze zijn in de lucht geweest van 1961 tot 1965.
0: 61 tot 65? Nee, joh, veel langer toch?
2: Nee, langer. 1961 was de oprichting.
1: Ja.
2: En de meeste successen hebben ze de eerste 4 jaar gehad.
0: Oké. Nou ja, goed. Dan gaan we maar gauw verder. Dat gaan we doen met... ik wist niet eens dat het Michael Zambello was. Die dit zong. Ja, die. Ja. Ik dacht dat het iemand anders was.
2: Nou, hij is duidelijk te horen.
0: Ja, toch wel, hè? Nou, hier is hij.

0: everybody with my dingen.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: We hadden een hele grote hit mee, hè, met I Was Made For Loving You. En heel wat anders dan wat ze allemaal op die albums uitbrachten.
1: Ja, dit was meer een beetje disco-stijl wat ze toen...
2: Dit is van de Amerikaanse hardrockband Kiss. Ja. En afkomstig uit 1979 inderdaad.
0: Ja. En?
2: Uitgegeven op hun 7e studioalbum Dynasty.
1: Ja.
0: Dynasty. Oh, daar gingen we voor.
2: Ja, dat is iets anders.
1: Dat album dat is ook een beetje anders dan deze trend uitgebracht. Het is niet echt het hele hard rock gebeuren, maar meer een beetje dat...
0: Dat moest een beetje de commerciële kant op.
1: De commerciële kant moest het op.
0: En dat was toen natuurlijk in de tijd dat het allemaal een beetje disco moest worden, hè?
1: Ja.
0: Ik denk aan 77, 78.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld Bowie ken je er ook in schaar.
0: Ja, die ook mee.
1: Die ook mee.
0: Dus. En meerdere geweest die dat allemaal gedaan hebben.
1: Ja.
0: I Was Made For Loving You. En daarvoor hadden we My Dingeling. Van wat hij daarmee bedoelt. Ik heb geen idee, maar hij wilde er graag mee spelen. Chuck Berry.
2: Ja, de tafelbel. Dat was de tafelbel.
0: Maniac. Van Michael Zambello. En dit is Bella Press. Of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja,
1: ja?
0: Daar komt ze. En baila meros. Moeilijk.
1: Heel moeilijk.
2: Baila ramos.
0: Zoiets, ja.
2: Nee, baila ramos.
0: Baila ramos.
2: Luister direct maar.
0: Oké. Okay. Heb geluisterd.
1: Ja.

0: Ik had rijles in die tijd.
1: Oh ja?
0: Ik zie die instructeur nog naast me zitten. That's the way, aha, I like it. En op een gegeven moment, aha, dat like ik niet. Toen deed ik wat fout natuurlijk.
1: Oh, oh,
0: KC en de Sunshine Band. Oh nee, Sunshine Band moet je dan zeggen. En that's the way I like it. Na na na, hey hey. Kiss Him Goodbye, dat was het origineel van Steam. Maar dit was Los Piratos. En de ouderen onder ons hadden hem waarschijnlijk wel herkend. Ik ben Douwe.
1: Oftewel Robout.
0: Van Veronica. Het waren trouwens drie Veronica discjockeys die dat zongen.
1: Oh ja?
0: Ja. Herman van Veen wil ik zeggen. Nee, Jan van Veen. Met die zware stem van Candlelight. En Lex Harding, die zat er ook bij.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Los Piratos. Bella Perez en Baila Remas.
1: Je kent het wel.
0: Ja, als ik maar genoeg oefen.
1: Ja. Ja.
2: En de goede klemtoon gebruikt.
0: Ook dat, de goede klemtoon. Ja. De klemtoon ergens anders zetten, dan is het ineens hier heel iets anders. Hè?
2: Dat is waar.
0: Ja. Hut, nog een plaatje?
1: Ja, dat lijkt me wel verstandig. Hè? En dan kunnen we zo naar het einde toe, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. De laatste vocaal is van Paul Enka. Puppy Love.

0: Ja, dat is wel een heel lief liedje.
1: Nou, hè?
0: Ja. Ja. Dat heeft hij geschreven voor Annette Funicello. Een mousketier op wie hij een oogje had.
1: Oké.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Hij was verliefd op hem.
2: Ja, ja. Och, jeetje. Ja,
0: dan krijg je dit soort nummers, hè?
1: Dan krijg je dit soort...
2: Ja, zwijmelnummertjes.
0: Ja, precies. Ja. En,
1: in de jaren 70 en zo'n
0: zwijmel. Maar ze nog allergisch geweest, ze zijn voor honden ook, dus dat ging helemaal niet mis.
1: Oké. Okay. In de jaren 70 heeft zo'n zwijmelaar ook nog een keer zo'n nummer op, dat nummer opgenomen, hè?
2: Ja, Donny Osmond, hè?
1: Ja, die. Ja.
2: Ja. Ja, dat goed dat ik getrouwd ging trouwen. Toen kreeg ik allemaal de Osmonds LP's kreeg ik ook meegekregen.
1: Oh ja?
2: Mevrouw, ja, joh. Echt.
1: Oh jee. Dus ik heb nou wat verkeerd gezegd.
2: Nou ja, eigenlijk wel, ja. Als ze dit hoort tenminste.
1: Ja.
0: Dan gaan ze de volgende keer iets van Osmond vragen.
2: Ja, geloof me, geloof me. Ja, hoor. Ja?
1: Als het maar van de Osmonds is.
2: Crazy Horses of zo.
1: Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Ja. Maar niet van Donnie. Of Donnie en Marie. Hoeba. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja.
1: Ja. Het weer,
0: dat hebben we gedaan. Niet gekomen.
1: Nee, maar we hebben het weer met plezier voor u gedaan.
2: Zo is dat.
1: Zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep. Want we hebben nog heel veel leuke andere programma's. En ook heel veel non-stop muziek. En wij zijn er volgende week maandag weer met een verse aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Ga je goed. Mazzel.

0: tijd van Ziekenboek.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug naar het nieuws van 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: use my shoulder. Maybe we're the ones who're getting older. But it's just getting older.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot

0: Omroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja. Ja, daar zijn we weer.
2: Ja. Over leuk, twee dagen heb ik koorts.
1: Heb je koorts, waarom?
2: Nou, dan gaan we boven de 37 graden. Ja. Code rood. Weer, dat betekent dat je geen tomaten mag eten.
1: Nee.
2: Nou,
1: nee,
2: lekker man.
1: Nee, takes
2: a million. Heb je thuis ook zo'n grote bak waterijsjes gekocht?
1: Nee.
2: Ik heb de laatste uit een kindjes handje getrokken. Ah. Albert Heijn, ik ben er niet trots op hoor.
1: Nee.
2: Maar een kindje dat wilde weglopen met een bakje, met een doosje van waterijsjes, van die raketjes.
1: Ja.
2: Nou, ik had ze mooi in mijn bakje zitten.
1: Ja,
2: de groeten voor je. Nou, zullen we muziek doen?
1: Ja, we doen Monique en Suzanne Kleeman.
2: Laten we doen.
1: Dat ruimt, hè? Monique en Suzanne Kleeman.

0: Ik ben bijna vergeten, maar hebben we al goedemiddag gezegd tegen onze luisteraars?
1: Nee, hebben we nog niet gedaan.
0: Zullen we dat nu
1: ja,
0: even?
1: Ja, gaan we doen.
0: Okay, goedemiddag. Begin jij?
1: Ja, goedemiddag.
0: Oh ja, oké. Okay. Dan ik, hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Dat is twee keer, hè?
0: Ja. Nee, ik was er straks eventjes op de Esplanade hier buiten.
1: Wat?
0: Esplanade, dat is het plein.
1: Ja.
0: En daar was een schoolmeester, die was die kinderen was hij aan het sporten leren. En hij zegt, doe jullie je schoenen maar uit en loop naar de overkant. Nou, ik heb nog nooit zo hard iemand over zulke hete tegels zien laten lopen.
1: Ja.
0: Wat een pleurisleiding. Maar dat mag je niet zeggen,
1: nee.
0: Over een leraar.
1: Maar het goed, hij pikte niet ijsjes van zelf. Dat was weer iemand anders. Hè?
0: Ja, ik ben er niet trots op, maar nee. Ijsjes gaan voor...
1: Voor het meisje.
0: Ja, het meisje voor het meisje.

0: Brits duo, Peter Asher en Gordon Waller.
1: En dat was die Peter Asher van Jane Asher.
0: Ja.
1: En die had weer verkering met een van de Beatles.
0: Ja, met Paul McCartney.
1: Met Paul.
0: Met Paul.
1: Paul.
0: Paul, die was er al vroeg bij. En ja, die dacht,
1: was ook een mooie
0: love,
1: meid hoor.
0: True Love Ways. Ja. Ja. Werd geschreven door Buddy Holly, hè?
1: Oh, wist ik niet.
0: Ja, was een van de meest geliefde ballads van hem. En Peter en Gordon namen het op in 1965.

0: mooi, hè?
1: Nou, dat is 1965, moet je nagaan, hè?
0: Ik kan nagaan. 1965, weet je wat er toen gebeurde?
1: Nou?
0: Toen ging ik werken.
1: Echt waar?
0: Ja, daar praten ze nu nog over.
1: Daar heb je hem weer.
0: Als je Wikipedia... Aha. Wie ging er in 1965 werken? Even kijken, 2 augustus?
1: Ja.
0: Ja, dan sta ik daar.
1: Nou ja, het is niet
0: ja, dus eigenlijk daarna is het nooit meer goed gekomen.
1: Mustang Sally. Wat denk je dan aan? Aan wie?
0: Mustang Sally.
1: Mustang Sally.
0: Ja, wat ik alleen maar weet is dat het Mustang... Die is tegenwoordig in het elektrisch.
1: Wilson Pickett misschien?
0: Nee, niet. Nee. Pick mijn Mustang.
1: Ja,
0: en dan krijg je Wilson Pickett.
1: Maar we gaan hem niet van Wilson Pickett doen.
0: Ah, dat is wel eens een keer leuk dat hij niet van Wilson Pickett is.
1: Nee, ik heb iemand anders gevonden. Toevallig, stond bij de Action. Ik zeg Alan Farrington heet hij, een Engelse naam. Ja, ik zeg dus goed, klinkt goed.
0: Ja, moet goed zijn.
1: Waarom doen?
0: Ja.
1: Ik zeg, ken jij dat nummer Mustang Sally?
0: En?
1: Hij zegt, gaan we doen.

0: luisteren natuurlijk naar Procol Harum en met Homburg en samen met Gary Brooker en Keith Reed.
1: Ja, als je nou even connectie met mijn broertje in Canada.
0: Ja, Canada.
1: Die woonde in Edmonton.
0: Ja.
1: Nu niet meer, maar hij woonde toen in Edmonton. Niet in die periode hoor.
0: Nee.
1: Maar om even aan te geven, Procol Harum heeft toen in het ijshockeystadion van de Edmonton Oilers een waanzinnig mooie live album opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: En als je ooit nog eens een keer een mooi live album wil luisteren, dan is het Procol Harum in Edmonton. Dat is echt buitengewoon mooi.
0: Nou, dit was van het album Shine On Brightly uit 1967.
1: Dat is het begin, hè? Volgens mij, even uit mijn hoofd, was dat het eerste album.
0: Ja.
1: En Gary Brooker kennen we later nog van No More Fear of Flying. Mm-hmm. Ik heb hem twee keer ontmoet.
0: Dus de dijk gaan we het over
1: die
0: hebben.
1: Die heb ik al heel veel keer ontmoet. Heel veel keer. En toen stonden ze nog op doorbreken. dat zeiden we toen als plugger. Zeiden we, hier is de dijk. En dit is de plaat, daar gaan ze mee doorbreken.
0: Ja.
1: Nou, dat hoorde je later bij de discjockeys allemaal. Hey, de dijk staat op doorbreken. Hier is niemand in de stad.

0: Onmiskenbaar de outsiders, lying all the time.
1: Dat is eigenlijk het Amsterdamse antwoord op de beatband groepen uit Den Haag en Rotterdam. En die lagen daar ver voor. Eigenlijk had Amsterdam alleen maar de outsiders.
0: En met de zanger Wally Tax in dit geval.
1: Ja, ik heb later op het einde van zijn carrière, had hij een soloplaat bij ons. Niet zo'n grote hit geworden. Maar dan kwam hij altijd helemaal in zijn fluwelen paarse jasje aan. En een wallia. Nee, geweldige gast.
0: Een wallia-jasje.
1: Ja, een wallia-jasje.
0: Samba Patie gaan we luisteren. Santana.
1: Ja.
0: Heer. Samba Patie. Samba voor jou is dat, hè?
1: Ja,
0: het is van het mooie album Abraxas. Ken je die hoes? Die prachtige hoes.
1: Alle prachtige hoezen van Santana.
0: En daar staat ook Black Magic Woman natuurlijk staat er ook op. Maar we gaan luisteren naar...
1: Ook nog Oye Como Va? Of die niet?
0: Denk het wel, dat die ook op staat.
1: Ja, zet er ook
0: op. Is eigenlijk de meest bekende volgens mij.
1: Mooi weerplaat.
0: Mooi weerplaat zeker. Samba Patie.
1: Zeker.
0: Gaan we even rustig voor zitten.
1: Liggen.
0: Even achteruit.
1: En diep ademhalen.

0: Carlos Santana.
1: Ja. Vroeger met de draaien.
0: We gaan wat meer van hem draaien. Want ja. Die Black Magic Woman, dat is de volgende keer doen we daar.
2: Samba Pathé. Ja, was dit. En weet je, ook heel mooi is Europe.
0: Ja, ja, ja. Dat is prachtige... wel van de latere hits.
2: Ja, dat is een van de late grote hits.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
2: De Samba Pathé heb ik heel wat verkeringen zien ontstaan tijdens mijn actieve drive-in show periode. Ja, ja, ja. Heel raar vind ik.
0: Ja. Ja. Nee,
2: ken jij Britney Spears?
0: Nee, ja, Britney Spears. Ken ik. Die was toch van, hoe heet het, die zat toch in die... was dat niet met die andere meiden, toch?
2: Nee, ze is altijd zo nog geweest, volgens mij.
0: Oh, oké.
2: Nee, ze zat niet in de Spice Boys of zo.
0: Ja, daar zat ik
2: of
0: aan
2: in de Dolly Dots.
0: Spice Girls of zo.
2: Nee, Spice Boys.
0: Spice Boys?
2: Ja, die komen ook nog.
0: Oké.
2: Nee, maar ze heeft een plaat, Oeps, I Did It Again. En ik neem aan dat jij daar een goede verklaring voor hebt.
0: Nou, ik kan het wel...
2: kan je het uitleggen?
0: Ja, de tekst die speelt eigenlijk... Nou, ja, die speelt met het idee dat ze een man laat geloven in iets wat er niet is.
2: Leg dat eens uit.
0: Nou, dat is eigenlijk een flirt zonder knipoog.

0: Sam.
1: Mooi, hè? Ja. We gaan luisteren naar Come Rain or Come Shine. Dit is eigenlijk, werd al geschreven in 1946 door Harold Arlen, de muziek, en Johnny Mercer, de tekst voor de musical St. Louis Woman.
2: Oké.
1: Ja, en het is eigenlijk door honderden artiesten opgenomen.
3: Ah, dan sluit ik me daar achter bij aan.
1: Ja, dan moet je dan denken aan Judy Garland tot Ray Charles. En Ome Gerrit, die heeft ook opgenomen. Ome Gerrit, die ken je wel, hè? Ja. Van, dat is die van meer Dixieland in de...
3: Ja, Ome... Oh nee, dat is Ome...
1: Ja.
3: Ome, ja.
1: Ja, maar dat was artiestnaam was Ome Gerrit.
3: Ome Gerrit.
1: Ja,
3: ik ben Gerrit, Stelers de Raven.
1: Vals als een kring, maar zo niet. Maar goed, ja. We gaan het nummer Come Rain. Dat is echt mooi, hoor. Twee enorme gitaarlegendes.
3: Niet te verwarren met Ome Jan, trouwens.
1: Eric Clapton.
3: Voor de duidelijkheid.
1: En B.B. King. Ja.

0: De Herbert.
1: Ja, dinsdag. En dan gaan we er weer uit. Ja, naar het tweede uur gaan we. En dat, dat gaan we doen met, hoe heet ze? Diana Krall, hè?
0: Ja, dat is de vrouw van Elvis Costello. En die zal toch nog geproduceerd hebben.
1: In My Dreams. Tot tweede uur.
0: Tot ziens.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkelen-Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Bij de Foundations vind ik het altijd heerlijk om dat orgeltje te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb die Greatest Hits toen gekocht, pas geleden nog, heb ik besteld. Gewoon puur alleen om dat Hammond-orgeltje wat er altijd achter zo lekker achter
1: piept. De negen, waar met z'n negen, hè, die gasten.
0: Zo, dat blijven verdienen.
1: Hoor. Ja, nou ja, ik denk dat ze wel goed geboerd hebben, hoor.
0: Ja,
1: Back on my feet again, Foundations, daar hebben we het over.
0: Ja.
1: Change in the weather, change. Even nog wat anders, we hebben nog een stukje vinyl, hè, liggen.
0: We hebben nog vinyl liggen, ja.
1: Wat denk je van Island in the Sun?
0: Oh, lekker man.
1: Is dat leuk?
0: Ja, met dit weer.
1: Gaan we die
0: heerlijk doen?
1: Heerlijk, doen. Ik hoor hem al kraken.
0: Hij komt krakend binnen.
1: Ik hoop dat hij erop ligt.
0: Ja, hij ligt erop. Ik hoor hem tikken. Ja, nee, niet aankomen. Hij komt. Of is hij iets te kort?
1: Nee,
0: je moet hem een klein setje geven. Even een schuifje. Ja.
1: Ja,
0: dat is hem.
1: Dat is hem, hoor.
0: Kunnen de mensen ook horen dat het vinyl is?
1: Ja, het is vinyl, hè. Ja, dit is geen grap, hoor.
0: 7 inch.
1: Ja.

0: Harry Belafonte.
1: Ik heb eens een keer een begrafenis meegemaakt van een goede kennis van me. Die veel te jong is overleden. En die begrafenis bestond alleen maar uit platen van Harry Belafonte.
2: Mooi, hè? Ja, ja, ja.
1: Uiteindelijk hoefde niemand er wat te zeggen. Die platen die waren allemaal zo op hem. En we wisten helemaal niet dat hij een grote Harry Belafonte-fan was. Iedere keer als je het op Harry Belafonte plaat hoort, moet ik altijd aan Martin denken.
2: Ja, dat is raar. Begrijp ik. Ja. Het is echt een singeltje, 7 inch noem je dat, maar een singeltje. Ja, weten mensen nog tegenwoordig wat een singeltje is?
1: Niet. En draaien al helemaal niet. Nee. Weet je, downloaden en podcasten en weet ik veel.
2: Wat deze hebben we toch echt maar mooi gedraaid. Yep. En dan komt die John Fogerty, die kennen we natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
2: Die komt dan verdorie, die zegt ik ga het weer veranderen. Change the weather.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: En dan gaan we weer met het blokje van de eerste hit. De eerste hit is een hele leuke, tenminste dat vind ik. De Everly Brothers, Don en Phil, die braken door met Bye Bye Love.

0: leuke plaat. De volgende uit ons blokje Doorbraak, dat is van deze Gilbert O'Sullivan. Dat is een Ierse jongen, hij is 79 en heeft nog steeds, heeft twee dochters. Het hele leuke feitje is dat hij 1,78 was. Hij zal ondertussen natuurlijk ook wel een beetje gekrompen zijn. En de doorbraak in Nederland was op een avond dat Willem Duis op televisie zat. Wie kent hem niet? Nou, die heette toen nog Willem O'Duis. En die heette... De volgende morgen had echt iedereen het over het mannetje. Met die bretels en die grote pet. En ja, ik geloof ook een plus voor. En grote schoenen. Here's Nothing Rhymed.
1: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, en hij speelde ook zo apart piano. Hè? Daar sloeg hij echt op. Ja, nee, daar sloeg hij echt op. Nee, ja, weet
1: hij,
0: je?
1: Hij zat ook een beetje dwars. Hoor. Ja, ja, ja, ja. Met één been er zo buiten. Ja, ja, een beetje Jerry Lee Lewis achter. Ja,
0: dwarsluit gestudeerd.
1: Erg leuk. Ja. Dus, hij heeft ook een paar leuke hits gehad.
0: Zeker, zeker.
1: De volgende is van een mevrouw. En die heeft een lange naam. En dan... Nou ja, dat heb je haast niet. Maar ze heet Mary McDonald McLaughlin Laurie. En ze komt uit Schotland.
2: Lulu.
1: Ja, precies, Lulu. En hij heeft ook meegedaan voor Engeland, volgens mij.
0: Songfestival,
1: ja, het Songfestival. Ja. En dan deed je Boom Bang Bang.
0: Ja,
1: en hij heeft ze zelfs gewonnen.
0: Ja, en, 1969.
1: Jeetje, Pietje. Ja, ja, ja, ja. En later heeft ze ook nog The Man with the Golden Gun gedaan voor James Bond. Ja. Maar ze begon allemaal met Shout.
3: De allereerste hit in Nederland.

0: Nee, zo recht. Kom. Ja, nee.
1: Ze was ook 5 jaar getrouwd met Maurice Gibb, hè, van de Bee Gees. En daar hebben we een niet zo goed bericht eigenlijk.
0: Nee, die is overleden recent.
1: Ja, nee, Maurice Gibb niet, toch?
0: Oh, nee, die andere Gibb.
1: Barry Gibb.
0: Barry Gibb. Nee, ja.
1: Toch?
0: Die ging er naar. Een van de Gibbs is van de week overleden.
1: Ja, dat moet hij wel zijn, want dat was de laatste die nog in leven was, toch?
0: Ah, oké. Okay. Nou, even een bruggetje van net van Shout. Dan kennen we allemaal natuurlijk de live uitvoering van Kom van de Dakka van Peter Zekulewijn. Die deed dat ook. En dan van Peter van Kolenwijn naar de Enzo Rockets. Daar speelde mijn collega bij Fonogram, Janus Toethuis, die speelde daarin. Mm-hmm. En die speelde daarvoor in Ferrari. En had hij haar, dat stond ook helemaal alle kanten op, net zoals Rod Stewart. Ja. En waarom, ik zeg, ja, dus waarom heb jij precies dat haar zoals Rod Stewart? Hij zei, anders had ik geen verkering met mijn vrouw gehad. Zijn vrouw is helemaal gek van Rod Stewart. Dus ja, Jaris moest dat haar zo dragen.
1: Heet het ook Maggie?
0: Nee, ze heet Sjan. Sjanneke Toethuis. En zo is dat gekomen. En dan hebben we Every Picture Tells a Story. Daar is hij mee doorgebroken. Want later kwam, en dat moet ik echt tegen zeggen, daar heb ik zo lang op geoefend. A Nut is as Good as a Wing to a Blind Horse. Dat is het later album. En Rod Stewart, die was dan de zanger van de Faces geworden. Mm-hmm. Hier is de eerste, Maggie May.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: De wezens die bestonden natuurlijk voornamelijk uit de broertjes Marriott, die we later terugkwamen weer in de superband Humble Pie. Rod Stewart, grote carrière. Sterker nog, hij staat, ik las van de week dat hij op een podium onwel geworden was en dat ze hem aan het zuurstof hadden moeten brengen. Ja. Dat hij weer bijgebracht wordt. Nou ja, ik kan me dat ook voorstellen, want hij heeft een vrouw die 27 jaar jonger is. Ja. Maar daar hebben we het verder natuurlijk niet over.
1: Nee.
0: Waar we het wel over gaan hebben.
1: Sandy
0: over
1: Shaw.
0: Sandra Ann Goodrich.
2: Oh, ik heb het al verklapt. Sandy Shaw, had ik gezegd. Ja.
0: NBA. Ja. Oftewel, Master of a member of the British Empire.
2: En zij dat klopt niet. NBA is wat anders. NBA is married but available. Maar goed, ga door met het verhaal, want ik hou het weer helemaal op natuurlijk.
0: MBE.
2: Dat is weer wat anders.
0: Oh ja, member of the British Empire.
2: Ja.
0: En in de jaren 60 een grote doorbraak met heel veel liedjes. En ja. Ze trad altijd op blote voeten.
2: Ja, dat klopt. Maar dit is ook een songfestivalwinnares, hè?
0: Ja.
2: 1967.
0: Ja, in Engeland die had toen die reegde songfestivalwinnaars aan elkaar in die jaren.
2: Puppet on a String was dat.
0: Ook.
2: Ja.
0: Maar dit is de eerste.
2: Ja.
0: There's always something.
3: De allereerste hit in Nederland.
0: Remind me. Ah, kan gebeuren.
2: Kan gebeuren. Drukt het snel op knopje.
0: Ja, in één keer.

0: moeten er toch wat het vaker een keer iets van J.J. Cale Drive in.
1: Ja, ja, zeker.
0: Call Me The Breeze bijvoorbeeld, zo mooi.
1: Ja.
0: Ik ben een fan van hem. Ja.
1: Hij had ook heel veel invloed, hè? Clapton en Mark Knopfler, Neil Young.
0: Ja.
1: Het is geen kleintje, hoor, deze.
0: Nee, hij was een gitarist. Mensen die gitaar kunnen spelen, laat ik het dan zo zeggen. Mm-hmm. Die hebben wel iets met J.J. Cale.
1: Ja.
0: Die komt altijd in een verhaaltje komt die voor. Van ja, maar let ook even op J.J. Cale.
1: Ja.
0: Dus, altijd Hendrix en Knopfler en Clapton en Jeff Beck. Mm-hmm. Mijn persoonlijke voorkeur, maar. Dus ja. Het is niet anders.
1: The Morning After. Maureen McGovern.
0: Prachtig.

0: De singleversie. Het is gelukkig de singleversie, want de lange uitvoering duurt 42 minuten. Daar hebben we geen tijd voor.
1: Nee. Tony Joe White en het bedenken van de Swamp Rock. Is eigenlijk een mengeling van country, blues en soul. Maar met die natte, warme sfeer van de Louisiana Deep South.
0: Oh, ik dacht dat je de andere kant op ging.
1: Nee. Klassiekers Pokes en Danny, Rainy Night in Georgia. Samen hier met Shelby Lynn, meervoudig Grammy Award winnares in de country-stijl eigenlijk. Can't Go Back Home.

0: heb zojuist besloten om de cd Best of Tony Joe White te gaan bestellen. Opzoeken, want ik vind die stem zo gaaf.
1: Ja, ja, dat is absoluut
0: echt
1: goed.
0: Een tof stem, heerlijk.
2: Dan gaan we een stukje terug in de tijd, hè? Met de Shoes.
0: Wat voor Shoes?
2: Uit Zoeterwoude.
0: Ja, maar wat voor Shoes zijn het?
2: Van Theo van Es.
0: Ja, nee, maar die, nog sneakers.
2: Dat wordt verder niet
0: over. Leren schoenen?
2: Kom uit Japan. Kom maar.
0: Ah, Japanse schoenen.
2: Japanse slippers. Okay. Van die rare, waar je tenen zo raar in zitten, weet je wel.
0: Waar dus, je tussen de sporen in onze blad zitten.
2: Maar wat ik niet wist eigenlijk, is dat...
0: Jij wist iets niet?
2: Nee, dat die Tetje van Es, Theo van Es, die was namelijk ook verantwoordelijk voor dat nummer Zandvoort van de Pasadena Dinges, de show.
0: Pasadena Roelvoort. Hey, ga je mee?
2: Ja, volgens mij was het dat nummer, toch?
0: Ja.
1: Ah, heerlijk.
2: Toch? Even tussendoor. Heerlijk. Ja, komt-ie hoor. Ja.

0: Nou, dan Theo van Es zelf maar, denk ik. Hè?
1: Ja, met zijn beentje.
0: Met zijn beentje, daar komt hij hoor. Osaka. De shoes. Linker en de rechter shoe. De stereo, hè?

0: Inderdaad.
1: Ja, hè, zo moeten we afscheid nemen van het tweede uur weer van Fred's Music Mix.
2: Ondergevlogen
1: weer, hè?
3: Ja.
1: En dan wensen we iedereen weer heel gezond weer verder door het leven te gaan. En snel
2: niet
1: mogelijk,
2: te veel vergeten, hè?
1: Snel mogelijk naar huis, hè?
2: Ja.
1: En we hopen dan voor de vaste luisteraars jullie volgende week weer, dinsdag weer, vanaf 2 uur.
0: Op scherp, hè?
1: Op scherp zetten, die zender. Ja, ja, ja. Dan zijn we er weer, hoor.
2: Bye, joh.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Tekoziekenonderzoek.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleus ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Zeker!

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie er telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

maar ook net zo slim als jij. Jij bent alles wat ik wilde zijn. Jij bent die man waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hou van jou voor leven. En die hartaanval, die heeft me laten denken. Was het nou mijn fout, doordat ik jou toen krenkte? Dat dacht ik al die tijd, dus daarom heb ik spijt. Voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt. En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goede avond. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: pasje op.
1: heb je dat ook wel eens? Dat je een stukje plakband wil af dat je dan... Dat doe ik, deed ik vroeger met mijn tanden.
0: Ja.
1: En nou blijft het kunst. Dus ik moet dan de plakband voor. Dat is ook niet leuk. Nee. Goed, we zijn een beetje melig. Komt door de temperatuur, denk ik. Zeker. We staan aan de vooravond van een hele warme dag.
0: Nou.
1: Dus we moeten ons maar een beetje voorbereiden. Maar in ieder geval is het vanavond de donderdagavond 8 uur geweest. Dat betekent dat we u weer mee gaan nemen met de muzikale vaart naar de klok van 10 uur. Even voorstellen wie wij zijn.
0: Ik ben Jan van Heunen. Wie ben jij?
1: Ik ben Peter Bakker.
0: Nou, je weet het toch.
1: Ja, ik weet het nog wel. Ja, dat weet ik nog wel. Dan moet ik even mijn kunst een beetje terug. Zo, nou hebben we dat ook weer gehad. Ik spreid mijn vleugels uit van Manuel. Lekker vrolijk beginnetje zo.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk, nou, daar moeten we maar eens mee beginnen. We gaan gauw verder, want we nemen u met een muzikale vaart mee. En de klok van 10 uur, dat gaan we ook doen. Dan gaan we doen met Jack Jersey.
0: In the Still of the Night.
1: Ja, en dan in de mix-uitvoering 2026.
0: Oh jee.
1: Ja. Nou. Het is niet echt een bruiloftsuitvoering, maar het is ook niet echt het origineel. Hier is die.

0: Het blaadje is denk ik weggewaaid met de tekst of zo. Ik weet het niet hoor, maar dit is wel heel erg lang la la la. En dat konden ze toen ook.
1: Ja, beter zelfs.
0: Ja. Gone Girl. We kennen het ook van Jack Jersey. Is die eigenlijk mooier dus als deze, van Tom Paul en de Glaser Brothers.
1: Ja, nou dat is Tom Paul Glaser. En hij komt uit Amerika natuurlijk. Hij is even een vooraanstaande naam in de Outlaw Country. En als tiener begon hij in de jaren 50 met zijn jongere broers Chuck en Jim op te treden als Tom Paul en de Glaser Brothers. En toen was het een hitje ook met Gone Girl. En even nu heeft men daar een 2026 mix van gemaakt. Nou, ik vind het wel geweldig.
0: Een hoop la la la. En die hebben naar Nederlandse muziek geluisterd, denk ik.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Nee, dat komt wel vaker voor natuurlijk. Mm-hmm. Goed, nou, het was, en daarvoor dus Jack Jersey met de
1: maar goed, je kan zo'n plaatje wel lekker afkondigen. Je kan gewoon door blijven
0: ja,
1: praten.
0: Ja, je door blijven leuteren, ja. We kunnen het ook aan de voorkant plakken. Dan kun je hem ook introduceren.
1: Ja, dat is
0: en dan zingen. Maar dat doen ze tegenwoordig met die AI-opnames. We hebben er straks weer eentje. En dan hoor je gewoon dat het AI is. Want het begint gewoon met een lang intro.
1: Mm-hmm.
0: En dan begint er een tussendoor te brommen. Maar goed, misschien straks in het programma. Gone Girl was dat dus met van Tom Paul en de Glaser Brothers.
1: Nou, wat zeg je dan als je dat doet? Gone Girl, ciao, doei, adios. Wegwijs jij. Gone Girl.
0: Hè? Wat is dat ding nou?
1: Oh, gaat hij niet door?
0: Hij is weg. Oh, hier.
2: Ah.
0: Ja.
3: Hallo.
1: Hola,
3: buenos dias.
4: Hi.
5: Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
6: Adi.
4: Yo, baby.
7: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Zo heet die.
1: Ja, We've Got It Going On van de Backstreet Boys. Ze zijn al bezig vanaf 1993. Ze zijn doorgegaan tot 2006. En toen zijn ze eventjes gestopt. En van 2012 tot nu zijn ze ook weer bezig. En dan hebben we het over Nick Carter, die ook wat solo-projecten heeft gedaan. Brian Littrell, AJ McLean, Howie Duroff en Kevin Richardson. Oftewel, de Backstreet Boys.
0: Ja, leuk.
1: Ja, de jaren 90, hè? Dat was echt de tijd van de boybands.
0: Ja, nou, dat was een heleboel.
1: Ik kan me nog heel goed herinneren, wij in Nederland hadden we het groepje Bad. En dat had allemaal Nederlandstalige nummers, een beetje ook in deze stijl. En dat was eigenlijk een van de eerste jongste boybands die bij mij voor de deur heeft gestaan in Amsterdam-Noord, waar ik toen mijn cd-winkel had.
0: Oké. Hebben ze ook hitjes gehad?
1: Ze hebben ook wat hitjes gehad, ja. Nou moet ik even denken, want ik schiet zo even niet gauw te binnen. Maar je kan, volgens mij, ik ga even zoeken. En dan kun je straks wat van ze.
0: Hoe heet dat? Bad?
1: Bad. B-E-D.
0: B-E-D.
1: Ja.
0: Bad.
1: Waarschijnlijk met een puntje ertussen, maar...
0: Gewoon bed.
1: Gewoon bed.
0: Bed.
1: Een geweldige groep trouwens.
0: We gaan het proberen op te zoeken.
1: Heel fijn.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Beautiful Girl in de uitvoering van Lil Soma. En volgens mij is dat zo... eerst.
1: Dat denk ik ook als ik het zo hoor.
0: Lil Soma. Ja, er staat wel dat het een singer-songwriter is. Mm-hmm. En dat hij van alles en nog wat doet. Maar het klinkt heel... Computerachtig.
1: Oké. Okay. Laten we luisteren.

0: B.E.D. Nee?
1: Deze plaat hoor je alleen maar hier en nergens anders.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Wel eens.
1: Ja, dat wordt nergens anders gedraaid.
0: Wel eens verliefd geweest. Ja.
1: Het groepje B.E.D. Bad. En die zijn door de groep Band & Band bij elkaar gebracht. En dan hebben we het over de heren Alain Kersten, Ricardo van der Laan en Gerald Vogel. En die hadden maar een aantal liedjes in de jaren 90. Waaronder ook deze, wel eens verliefd geweest. En Ik spring van de hoogste berg is een hele mooie ballad, dat wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, waarom heb je niet gezegd dat we die dan moesten gaan draaien?
1: Nou, misschien 2 uur.
0: Ja, dat, gaan we kijken of we wat kunnen vinden.
1: Ja, inderdaad. Zo is het.
0: Hey, maar het is 8:30 geweest, dat betekent...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, we hebben er weer een.
1: Ja, je hoeft die 160 gooien.
0: Nee, nee.
1: Dat heb ik ooit al een keertje tegen.
0: Die niet.
1: Oh, die niet. Oh, nee, die andere.
0: Ja, die zie jij natuurlijk
1: ja,
0: niet.
1: Ja, nee, die zie ik niet.
0: Nee.
1: Oh, hij stond natuurlijk niet in de...
0: Nee, die staat niet in het lijstje. Dus die kan jij niet zien.
1: Ach, jeetje. Dus,
0: dan heb je wel wat de tweede plaat is in het blokje van 2. Maar
1: ja, nee.
0: Hey, we kregen van Harriet weer een verzoekje. En dat was van John Legend.
1: Ja,
0: en You and I. En er staat er dus Nobody in the World.
1: Ja, nou ja, dat is speciaal
0: dus
1: voor mij.
0: Tussen haakjes achter, hè?
1: Speciaal voor mij.
0: Voor jou?
1: Ja. Jij en ik.
0: Zal ik even kijken?
1: Jij en ik? Nou.
0: Nee.
1: Nee, niet?
0: Nee.
1: Wat verdorie nog eens een toezeg.
0: Nee. Zeker niet voor Jan.
1: Nou,
0: nee, dat staat.
1: Gooi hem er maar in.
0: Dat staat er niet. Nee, voor iedereen die het mooi vindt. John Legend en You and I.

0: bij.
1: Ja, we zijn er zeker bij. We zitten weer in Amerika. Wie? Of dat bedoelt ze natuurlijk niet.
2: Oh, heb je het daar? Ja, ja, nee. We zijn erbij. Ja, nee, dat bedoelt zij niet.
1: Nee, dat bedoelt ze niet. Hè? Nee, toch niet. In 2021 deed Senna mee aan het populaire televisieprogramma We Want More op SBS6. Zij gooide hoge ogen bij zowel de kijker als bij de jury en ging vol trots met het zilver naar huis. Vanaf het eerste moment sloot André Hazes haar in zijn armen en garandeerde haar dan ook vrij snel een plek in de line-up van Holland Zingt Hazes. Inmiddels heeft ze een platencontract bij Dino Music. En heeft ze in 2023 een klein hitje gehad samen met Frans Duits. Altijd feest.
2: Altijd feest?
1: Altijd feest. Ja.
2: Die gaan we niet draaien.
1: Nee, zo is dat. Je hoeft die altijd 6 te gooien. Nou.
2: Ja. Maar ik hoorde weer de... Was het junior die daar in de armen sloot?
1: Ja, natuurlijk. 2021.
2: Was... Oh ja. Ja, toen was die andere... Die was er ook
1: was al aan het hemelen.
2: Zoals wij altijd zeggen, heeft het al een rij te komen.
1: Ja, maar hij wil nu toch André Hazes noemen. Hij is niet meer junior, want de junior is het andere Andreetje. Het kleine Andreetje.
2: Is dat nu weer junior geworden?
1: Ja.
2: Kan die ook zingen?
1: Nou, weet jij veel. Wat in het bloed zit. Hè?
2: Ja, dat weet je.
1: Het overleen. Waar het niet gaan kan.
2: Misschien gaat hij het wel proberen om te zingen.
1: Wie weet.
2: John Legend, daarvoor.
1: Roxanne is trouwens wel aardig aan de weg gaan timmeren op het ogenblik. Hè?
2: Ja, die heeft weer vond ik een leuke plaat. Ik ga even kijken of ik die kan vinden.
1: Oké.
2: Van Roxanna.
1: Ja.
2: Hij zegt Roxanne, maar het is gewoon een...
1: Ja, ik vind Roxanne vind gewoon beter klinken.
2: Ze komt gewoon uit mij.
1: Roxanne, you need to put on the red light.
2: Nee, maar...
1: Ze heeft wel al het gezicht laten verbouwen, had je gezien?
2: Ja, hij is gewoon verbouwen geweest.
1: Ja, gewoon verbouwen. Beetje jammer.
2: Oh, ja. Dat heb ik nog niet gezien.
1: Oké, okay, nou ja.
2: Nee.
1: De terzijde.
2: Maar daar let ik ook helemaal niet op.
1: Muziek?
2: Nee, we moesten nog even zeggen dat You and I John Legend. Het verzoekje was van Harriette. En dan voor haarzelf, denk ik.
1: Ik denk het ook wel, ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat mag ook.
1: Tuurlijk.
2: Vinden wij helemaal niet erg, hoor.
1: Nee, hoor.
2: En als u een verzoekje heeft, ga dan even naar onze internetsite of... Ja. Of stuur even een appje of een mailtje naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Zo is dat.
2: En we hebben tegenwoordig een app.
1: Ook
2: dus
1: dat.
2: Dus komt u langs de studio en dan ziet u zo'n wit blaadje met zo'n rare QR-code aan de voorzijde zitten. Scan hem en dan krijgt u een mooi appje.
1: Ja, en dan kunt u zodra als u dat opstart, kunt u hem installeren en dan heeft u meteen muziek bij de hand. Alleen maar even op het... icoontje drukken en poeps, ja. Daar is de speler.
2: Ja, maar je hoeft hem niet te installeren, je kan hem ook zo gebruiken.
1: Kan ook.
2: Maar het is handiger als je hem installeert, want dan kan je vaker luisteren natuurlijk.
1: Ja,
2: en dat hebben wij
1: bedoel.
2: Graag.
1: Ja,
2: toch?
1: Nou, alles gezegd weer hebben we.
2: I like your style.
1: Ik hou ook wel een beetje van jouw stijl.
2: Dankjewel. Tony Wilson.

0: David Wise en Don Vackenson. En die artiesten allemaal aangenomen wat David was en Don was. En kwamen doen op Was Not Was. En jullie hoorden Spy in the House of Love.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker.
1: Was Not Was. Ik heb het nooit begrepen waarom ze, maar je hebt het nu uitgelegd, hè, waarom ze die groepsnaam hebben gebruikt.
0: Ja, nou,
1: gebruikt.
0: Duidelijk hè. Was en Not Was. Ze heet eigenlijk geen Was.
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk ook Walker Not Walker.
0: Ja, Scott in plaats van... ja. Ja. Nee, ja.
1: In righteous, not righteous.
0: Not righteous.
1: Zo kunnen we een poosje doorgaan.
0: Ja, laten we even gaan dansen.
1: De kip, dat was wel zo. De gebroederskip.
0: Ja. Blue I Like Jeans. A Style was ervoor met Tony Wilson.
1: Oh ja, ja, dat wilde je nog even afkondigen natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat lijkt me afstandig. Ja. Gaan we naar de volgende? We gaan even lekker dansen.
1: Ja, we gaan even dansen. Ik vind dit zo'n leuk ding. Ik ga altijd even, even lekker vol praten. Zo, maar dat ga ik niet doen hoor. Zijn de Cats en Let's Dance.

0: Ja, het vroeger van die Duitse programma's. Met slagers allemaal. Dan zag je al die Duitsers door de studio in Horsen. Met de schöne. Oh nee, dat was die andere. Ja, Tony Marshall dus. Met kom, kiept meer deine hand.
1: Ja, dat kon moeilijk, wel dat kon je gewoon dat allemaal zingen. Tegenwoordig moet je op je woorden letten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh. Maar nou, je kan het gewoon nog zeggen hoor.
1: Ja, ja.
0: Of je dat kleffe handje van me krijgt. Dat is een tweede natuurlijk. Let's Dance daarvoor van de Cats. En u hoort op de achtergrond ons huisorkest. Wat we anders op de achtergrond gebruiken. Maar ik heb besloten om zelf maar een beetje op de orgel te gaan spelen. En dat gaat er nu achter.
1: Oh, ik dacht dat je Henk Wolfswinkel uitgenodigd had.
0: Nee, dat doe ik zelf.
1: Oh, je doet zelf.
0: Nee, dat weet ik natuurlijk ook zelf niet. Maar goed. De Dutch Swing College Band met de Tennessee Walls Rock. Brengt ons naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant zijn we terug. Het tweede gedeelte. En Jan gaat klaar zitten om weer even een stukje te zingen.
1: Ja, zo is dat.
0: Hè?
1: Gaan we doen. Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.

0: Wauw! Yeah! Ja. Dat was hij weer hoor.
1: Een diepe buiging, hè?
0: Ja, diepe buiging. Ja.
1: Ik zie het zo voor me, hè? Met een glaasje whisky. Nou een bekertje water in je handen.
0: Ja. Ja,
1: genoeg
0: ik, trouwens. Ik luister naar de gezondheidsraad. Je mag geen alcohol meer drinken. Helemaal niet. Geen glas. Eén glas ook niet meer. Het is klaar. Je mag niks meer. Nee, je mag het niet meer.
1: Oh. Nee. Nou, dat komt vanzelf wel weer terug.
0: Denk je?
1: Ja, natuurlijk. Oh. Want ooit was het goed voor je voor hart- en bloedvaten als je 2 glazen wijn op een avond.
0: Ja, ik bedoel, hoe dan? Hè? Nee?
1: Ja, maar.
0: Hoe dan?
1: We gaan het niet te lang over. Ik ga een stukje orgel spelen. Vind je niet,
0: ga je orgel spelen?
1: Ja.
0: Kostijn.
1: Nee.
0: Maar jij bent het.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, het is hartstikke leuk.
1: Ja. Ja. Nee, maar tweede uur, muzikale hart.
0: Oh, ja. Ja,
1: we gaan het niet te zwaar maken. We gaan het er helemaal niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. Hou op.
1: Dus. Nee?
0: We gaan het over muziek hebben. Daar gaan we het over hebben.
1: Dat als je een pakje vruchtensap een paar dagen in de 2 dagen in de koelkast laat staan, dan zit er ook alcohol in.
0: Ja. Dus.
1: We gaan het er niet over hebben. Maar we hebben het er wel over gehad natuurlijk. Jan van Heunen, daar ben jij.
0: Peter Bakker, daar zit hij weer hoor.
1: Ja hoor, we zijn nog steeds.
0: Nog steeds.
1: Het is wel een druipenduur, zo langzamerhand hier. We hoeven niet naar de sauna in ieder geval.
0: Nee. Zeker niet.
1: Dat scheelt weer.
0: Nou valt het hier aan deze kant gelukkig nog een beetje mee.
1: Ja, steek me ook gewoon. Ja, laat me zitten hier. Maar goed. Ja, dat is een lekker. Goed, Jan die vertolkte That's Amore. Wat we natuurlijk kennen van Dean Martin.
0: Ja.
1: Ja. En we gaan nu naar de oude Bob. Nee, we gaan niet naar de oude Bob. We gaan een stukje...
0: Dus moesten ze willen als een trio. Triootjes ken je wel.
1: We gaan het er niet over
0: hebben. Daar gaan we het niet over hebben.
1: Jongens, je verleidt me gewoon tot het doen van uitspraken. Dat gaan we niet doen.
0: De Galloping Comedians. Ja, toen was 2, ging bijna goed.
1: Ik denk, ik ga allemaal weer in. Jij bent aan het praten. Mocha Trio. Het is gewoon leuk om dat weer eens te horen. Dat is de jaren 50, 59 geloof ik dat dat komt. En Doris, Tom Anders, die heeft daar toen met een borstel van de stof en een blik... heeft hij daar
0: een parodie op gemaakt.
1: Ja, nou een parodie. Hij deed net of hij aan het spelen was op dat ding. Leuk, zie ik nog steeds voor me.
0: Uh-huh. Jij stond toch een beetje mee.
1: Ja, ik stond aan de balletjes met de box te zuigen. Ja, maar hier zijn ze.

0: Ik vind deze ding. Die naam is. Laat me zitten. Ik zie hem zo achter een open Kadett staan. Oh, dat heb ik in mijn jonge jaren vroeger veel gedaan, zeg. Met zo'n ding. Ja, ik zie hem nog voor me. Hemeltjesblauw. Elke ochtend, als het een beetje koud was, stond het over buurman weer. Kunnen jullie even helpen nou?
1: Ja,
0: dan gingen we maar weer half weer even door. Maar goed, nee, maar dat zag ik dan ineens voor me. Alle gekheid op een stokje. Dat was All for One, een nieuwe single van Douwe Bob.
1: Ja.

0: Dat hoef ik toch niet te roepen dan?
1: Nee.
0: Er zijn zat mensen die dat wel
1: goed vinden.
0: Nee, ik was er niet echt een fan van. Kijk, bovendien was het ook heel veel te vroeg voor mij.
1: Ja, jij kon niet zo goed vroeg opstaan altijd. Hè?
0: Nee, ik ben niet zo matineus, zoals het zo mooi heet.
1: Matineus.
0: Nee, laat mij maar een beetje... alhoewel, deze ochtend... laat maar zitten. Ik ga nou weer verhalen vertellen. Dat moet ik helemaal niet doen.
1: Nee, we moeten gewoon muziek draaien.
0: Kom comedians op. Van het Hotcha Trio zat daarvoor. Een trio die met mondharmonica leuke plaatjes gemaakt hebben. We gaan eens een keer een programma maken. En dan neem ik gewoon een paar van die verzamel-cd's mee. En dan gaan we uit de jaren 50. Alleen maar jaren 50 muziek draaien. Is dat wat?
1: Ja, ik vind het prima.
0: Ja. Dan doen we gewoon
1: ik heb al een programma van de jaren 60. Dus ja, jaren 50 er mij bij hoor.
0: Ja, nee, maar gewoon één uurtje. Ja, dat is er wel genoeg geweest. Hè?
1: Zo is dat. Nou, is het ook wel een beetje jaren 50. Dat is al redelijk ver terug. En ik denk dat je daar al minder mensen al mee plezier. Want ja, ze zijn allemaal al een beetje...
0: Dat zou je verrassen, maar er zijn een hele hoop nummers die in de jaren 50 uitgebracht zijn. Die nu dan opnieuw uitgebracht zijn. Of in een nieuwe jasje gestoken is. Ja, en dus er zijn wel een hele hoop bekende nummers.
1: Dat is gebrek aan creativiteit, zeg ik dan.
0: Ja, maar dat hadden die Nederlanders die deden alles vanuit Duitsland of Italië namens over. Dus dat deden ze toen al.
1: Ja, wel, maar...
0: Maar laten we maar even naar muziek gaan. Hè?
1: Ik denk dat het heel verstandig is, want anders gaan we alleen maar blijven zitten houden.
0: Ja. Nee, dan wordt het een praatprogramma.
1: Ja, dat zijn er wel genoeg praatprogramma's.
0: We hebben wel een keer geprobeerd met Stefan toen dat we er een praatprogramma van zouden maken. Maar toen waren we na 5 minuten wel klaar.
1: Oh, dat is wel heel snel.
0: Eh?
1: Wij doen er wel langer over.
0: Dat is waar. Dance Like a Poet is de groep en het nummer heet No Reason.

Ik ben elektricijn in kerkelijk verband. Ik werk zowel voor de dominee als voor de deken. Ik ben zelf niet vroom. Ik zeg, naar de kerk gaan, dat is geen kunst, maar eroverheen klimmen. Voor mij zijn alle geloven hetzelfde, hoor. Bij de ene de sacristie heet, heet bij de andere de Montessori-kamer. Maar dan mag u het voor mij evangelisch noemen, of Luthers, of Nederduits, of Rooms. In de grond van de zaak is het allemaal Philips en Unilever. Ja, maar zeggen de Roomsen dan, de protestanten hebben een geloof van het jaar 1517 en wij hebben een geloof van het jaar 0. Ja, dan zeggen ze tegen mij, jij als heiden hebt geen verklaring voor het feit dat Petrus op het water kon lopen. Ja, nou, het wordt uitgezocht in het waterloopkundig laboratorium. Oh, mensen, neem nou de secten, neem nou al die secten. Dat is toch lood om oud ijzer. Er staan er toch een ene, twee Engelse hormonen voor je deur. Nou. Hey, en de vrijmetselarij, heb je dat hier ook? Ook een asociale beweging, hoor. Ene helft zit in de loge, andere helft metselt zijn eigen de beroerte. En heel erg de humanisten, dat zijn die mensen die geloven dat ze niks geloven. Ja, die zeggen gewoon, er is niks. Wat ik vraag wel eens, is er wat? Zeggen ze, nee, er is niks. Nou, het eerste van het hele zootje is voor mij nog de Anglikanen. Anglikanen. Met die bisschop Robinson, die boekjes schrijft. Ik zeg, nou, die man zijn schoenen zijn prima, maar die moet niet gaan schrijven. Nou ja, een goede naam heb je in schoenen, daarom kan je nog niet schrijven, hoor. Zo'n man denkt, Molière heb het ook gedaan, dus vooruit maar. Gisteren werd ik nog opgebeld door de deken. Ze hebben hier een hele moderne deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Hebben ze hier aan. Een hele aardige man. Daar kan je gewoon mee praten. Niet? Het is net een mens, zal ik maar zeggen. Wel. Nou, ik heb al menig karreweitje voor hem opgeknapt. Want heb achter in de kerk heb die twee van die stenen tafelen staan. Met de 10 geboden erop. Onder de spinnerag. Want ik zeg, is de huishoudster niet genegen de 10 geboden te onderhouden? Hij zei, ja, ze zijn te zwaar, ze kunnen ze niet voor zijn plaats krijgen. Ik zei, dan moet u de 10 geboden verlichten. Hij zei, ze staan te laag. Ik zeg, dan moet u de 10 geboden opheffen. Oh, maar dat komt feitelijk ook weer niet, hoor. Want er stond er boven eigenlijk feitelijk een gouden kastje met reliquieën. Reliquieën. Ja, de deken zegt tegen mij, je weet nog ineens wat reliquieën zijn. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, dat zijn losse onderdelen van heiligen. Nou, die deken belt mij dus op. Hè? En hij zegt tegen mij, elektricijn, moet je luisteren. Hij zegt, als ik op de preekstoel sta, dan staat er geen licht op. Dus ik zeg meteen, wat er dan wel op staat, slaat dat wel eens door, weet je wel. Nou, dan ging er bij de deken een lampje branden. Hè? Nou, kom gerust niet kijken, hoor. Als elektricijn bij de Roomse hapje blijft lopen. Ik zeg, voor de oorlog waren jullie veel te sterk geïsoleerd. Ik zeg, en nou hebben jullie weer kortsluiting. Hij zegt, waar dan? Ik zeg, in de leiding. Nou, kom ik weer net bij de dominee vandaan, hè. Hele dominee in paniek. Geluidsinstallatie in de poeier. Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. Nee, maar mijn eigen schoonzuster is van de gedeformeerde kerk. Schoonzuster is zelf ook zwaar gedeformeerd. Die gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, ik zou het evangelie nog wel begrijpen als hij het me niet elke keer uitleed. Nou, wat was er nou met die geluidsinstallatie aan de hand? Is er een galm in, hè? Is er een galm in? Ja. Stond hij op de kansel?
En dan zei hij van... wat moeten wij doen? Deugd of zonde? Zonde, zonde, zonde, zonde. Ik zal het je sterker vertellen. Hoe de elektronica kan leiden tot zedelijk misverstand. Een weekje later staat hij op dezelfde kansel. En dan stelt hij bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen, de vraag... Is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk?

0: Als het gras twee kontjes hoog is. Hydra. Ja. Hadden er destijds een hele grote hit mee.
1: Nou, zeker.
0: En tegenwoordig mag dat niet meer.
1: Dat mag zoveel niet meer.
0: Nee, dat valt allemaal mee. Jaren 70, hè?
1: Ja, zeker de jaren 70.
0: Ja, ik weet niet meer precies wanneer. Fons Jansen daarvoor als elektricijn.
1: Ja. Kom wel redelijk goed Amsterdams praten, hè?
0: Is dat zo?
1: Klonk wel een beetje Amsterdams, toch?
0: Vond je het Amsterdams?
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Oké.
1: Okay. Hij deed zijn best in ieder geval.
0: Ja. Ik ben een elektricijn. Dan kan ik het ook.
1: Ja, jij kent het ook. Ja, uiteindelijk kom je ook uit Amsterdam. Dus dat
0: nee.
1: Haag je wel.
0: Nee.
1: Zo behalve niet, maar het is wel zo.
0: Nee hoor, dat is helemaal niet zo.
1: Allemaal dat gooi toe vertrokken, die gasten.
0: Ja,
1: dat zijn allemaal met centen.
0: Allemaal met centen.
1: Hé, hey, wat hadden we ervoor? Daar hadden we Sherry Pink Apple Blossom White van José Damaso Pérez Prado. En dat is deze maand door Joop uitgezocht als opkikker van de maand.
0: Ja dat die kon ik niet vinden. Dus heb ik het zelf maar even geroepen.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Dat ging best goed, toch?
1: Ja, joh.
0: Er is Prado dus met Cherry Pink en Apple Blossom White. Maandag yes. Nog voor de laatste keer.
1: Ja, dan
0: gaan we weer een nieuwe doen.
1: Jongens, vorige week hebben we alweer het kerstconcert.
0: Ja, de kerstboom weer van de vliering halen. Ja. Dance Like a Poet van No Reason. No Reason van Dance Like a Poet. Zo was het.
1: Ach, moeilijk allemaal. Hè?
0: Ja, het blijft
1: moeilijk.
0: De warmte. Ook dat. Ja. Zat er nog één voor, of niet? Nee, hè?
1: Nee, ja.
0: Nee. Dat waren er toch alweer een heleboel.
1: Ja.
0: Oh jawel, er zat er wel één voor. Zeker weten.
1: Oh.
0: Wunder auf zwei Beinen.
1: Oh, van, ja, dat was die Mille.
0: Van Slager Mille. Lars Mellentin is het. Dat is de tekstschrijver en componist. En Mille, dat is dan die Lars Mellentin. Hè? Die is dan uitvoerend producent en sampler. Want het is allemaal AI. Hij kan zelf geen noot zingen, maar hij schrijft het wel allemaal dus. En schrijft de teksten ook. En maakt daar dan dat muziekje bij. En laat hij dat de computer uitvoeren. En dat doet hij... zeer regelmatig, want volgens mij krijg ik elke dag een mailtje van... hij heeft weer een nieuwe uitgebracht.
1: Ja, dat kan ook niet anders, hè. Dat, je hebt het wel druk eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Zo, de mythes.
0: Schlagermelle. Nou, het is wel leuk. Hij heeft ook heel veel van die truckersongs in het Duits. En Italiaanse, zeg maar, Italiano dingen voor de Duitse markt. Klinkt wel leuk.
1: Nu maar weer echt muziek.
0: Hè?
1: Nu maar weer echte muziek.
0: Goed. George Harrison en What is Life?

0: Nou, zijn biertje gestolen hebben.
1: Nou.
0: Dat is zo aan het jodelen is. André Hazes met zomer.
1: Ik vind dit wel een van zijn betere nummers. Een beetje gezellig, een beetje...
0: Ja, het zijn wel leuke dingen. Ja. Ja, ik heb nog steeds inderdaad een beetje verliefd en dat soort dingen.
1: Ja?
0: Ja, dat, ja, dat is uit de tijd dat je nog aan de bar zat een beetje mee te brullen. Ja, dat was leuk, joh. Toen. Hè? Mag niet meer.
1: Mag niet meer.
0: André Hazes.
1: Hazes. Ja.
0: Maar het is H6, is het, hè?
1: H6, ja.
0: H6. H6.
1: H6.
0: George Harrison, die zat daarvoor, een ex-Beatle, die ook niet meer onder ons is, met What Is Life.
1: Ja, mooi nummer trouwens. Wat ik ook een mooi nummer vind, is de Number 9 Dream. Of is dat niet van hem? Nee, dat is van...
0: Wie is dat ook alweer?
1: Dat is van... Nou, wat ik prachtig vond, is van Piet Veerman.
0: Ja. Dat is hem dus niet.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Maar die gaan we wel draaien. Ja. Althans, hij speelt al natuurlijk. Sailing Home. Dat gaan we straks weer doen. En ik hoop dat u ook gauw weer naar huis mag natuurlijk.
1: Zo is dat.
0: Dit is, zoals gezegd, Piet Veerman.
1: Ja.

0: Yeah, we take a long ride again.
1: A ride in the night.
0: A ride in the night. Teaching.
1: Ja.
0: Dat was nog met Getty, hè?
1: Dit. Getty, ja. Ja. Getty Kaspers. En die hebben natuurlijk ook het Songfestival gewonnen, hè?
0: Ja.
1: Met, hoe heet het ook alweer?
0: Dingedong.
1: Dingedong, ja.
0: Dingedong.
1: Ik kom nog even terug op George Harrison.
0: Ja.
1: Want ik had het over iets van Cloud. Maar ja. Hij heeft een LP uitgebracht in 1987. En die heet Cloud 9. En het openingsnummer is ook Cloud 9. Is ook een klein singeltje geweest. Een klein hitje geweest.
0: Oh ja.
1: En daar heeft ook onze grote vriend Eric Clapton op meegedaan. Ik denk dat ik dat morgenavond ga draaien.
0: En die morgenavond? Oké, okay, dan hoef ik hem niet op te zoeken.
1: Nee.
0: Want we hebben er trouwens
1: we hebben geen tijd meer.
0: We hebben er ook geen tijd meer voor.
1: Nee.
0: Piet Veerman zat er nog voor met Sailing Home. En ja, we gaan afscheid van u nemen.
1: Ja.
0: Wens u voor straks wel te rusten. En ondanks deze warmte maakt er dan toch maar een lekkere nacht van. En morgen weer een beetje beter wakker worden.
1: Zo is dat. En als u wat heel beter wakker bent geworden, kunt u lekker naar huis voor het weekend.
0: Dat zou wel fijn zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: En maakt er anders, dankzij of ondanks alles, een mooie dag van. En vergeet niet te blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep. Want er zijn nog heel veel leuke dingen, waaronder jij op vrijdagavond.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Ben ik weer met Soul Medicine. En dan zaterdagavond is er weer Helpers in de Olifant in de tram. Maandagochtend zijn we weer met Joop.
0: Ja.
1: En dan doen we weer, we wachten op de dokter. Want dan is het weekend voorbij en dan, ja, dan moet de dokter weer komen.
0: Ja, dan moeten we weer even wachten.
1: Yes. Nou ja, zo komen er de rest van de week weer heel veel programma's. En zijn er geen programma's en geen herhalingen, dan hebben we altijd nog non-stop. En wilt u een verzoekje indienen, kan het ook nog bij www.flevoziekomroep.nl.
0: Er is een dame aan het zingen in het nummer, dat hoort helemaal niet.
1: Nou, zullen we de mond snoeren?
0: Nee, dat kan niet. Dat gaat tot in het nieuws. Luister maar naar een stukje van de song van Moulin Rouge van de Earthy Fate Orkest. In.
1: Ja.
0: Het lijkt op Vera Lynn, maar...
1: Het kan ook Lars Bailey zijn.
0: Zou zomaar kunnen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Stephanie met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Donge, maar ook een donge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
2: De Flevoziek Omroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.